Mina, Sister Lucretia Pinas. Mi dea nga programa Begigi Umang fu astichting giyon ku uma ahala. Mi jayin yo sukamba. Mi baliu wang blessi odi ibi wang sang e alikia programa tide. Mi hope weki moi. Mi hope alasani fuego moi. Mi hope u abi wang blessi day tide. Tide mi jayin nga programa yaso. Fubamuda spesutu de yonku umang. Fubamuda spesutu de yonku umang. En isabi fo shu guay nya bamuda hen. Hui abi fu begi aksi pardon fu sondu. Bika gadu taki. Enyen wortu taki. No wansa ma de sonde sondu. Desu abi fu aksi pardon fu apishape. Love you one. Da mio begi a pishape. Garu papa we taki yu gantangi. Fu samadi yu de papa. We bless you nen garu. We aksi pardon garu. Fu wi sondu. Fu wi foutu. Fu ala foutu sa umeke na troon. Fu yu fesi masa garu. We aksi yu vergeving. We aksi yu reiniging. We aksi yu suivering papa. Taki ye vergeef wi. Taki ye heilig wi. Taki ye reinig wi. Taki ye suiver wi masa garu. Taki abulu fuyu ewasi wi total papa fui edegomiti wi futu papa taki abulu fudalam ewasi wi total papa betaki uganta ngifu abigi fasi fuyu masagadu ayane fuko une Jesus taki akhanada fuyu elombotowi de yanganeti papa de bo fati fuwi wi chaiden konatron fuyu fesi masagadu fuyu wasi en reiner de bo fati fuyu masagadu. Wasi en kinde papa. Meke de eke fayu wani dende masagadu. Asowe begi papa. Genade, genade, genade gi ibi wang. Genade masagadu. Genade wi e begi papa. Iyane fu koune Jesus. Pardon papa. Fu ala foutu. Asowe begi. Masagadu. We taki ugantangi fu yu genade. Bika efu wa kisi genade wa man weki one day. Ta u kisi genade. Mi anga de wanje aliki. Ala u kisi genade fu a day di gadu opo ya. Ta we gigantangi fu di u siwi ti de. Ne gi wa genade. Ma wa meke a day. Fu di giwi ya so mi kia pasafu so so. Bika ala minute fu u libi etel. Ala seconde etel. Ala yu, ala day, ala wiki, ala moon, ala yali etel. Vene mbalangere yu kufende wang gansani papa taki yu weki witi de. Efu wa begi yu gantangi tewe gigantangi masagadu. Ayanyani fuko une Jesus. Gantangi tangi fa momentia, gantangi fu yu lobby, gantangi fu yu genade, gantangi fu yu leti, gantangi fu yu kaiwi pu na de pesi pia ube de kopocha inya leti ini fu yu. Gantangi fu yu kaiwi pu na ibi dungwini di ube de. Tawan be jafaga tiki de be pocha faga tiki tawan de be teyen tawan de be pocha wan pesi. Afeyanti be chayide ngo dipi gwanda. Magadu yu kaiwi pu. Ayinya dungu ine ipochu kwa inya leti ini papa. And we de ya so gadu. Dora khanada fu yu. A leti fu yu eschein abawi. Make a leti fu yu eschein gaba. Ibi osukamba anda. Di e aliki ibi aliki mang pede si du aliki. Make a leti fu yu gwenya usu inya nda. Make a la dungu di beja ini josu ini wa ima sa gadu. Make a glory fu yu papa. Fende pesha ini josu ini de masagadu. Masagadu ala banoutu di be banoutu de sama masagadu. Espesutu de yonku umang. Kadu meki a leti fu yu shengu ya ini josuini. E meki a dungu uwai. Datina abegi. Metaki yu gantangi masagadu. Lobi wang. Mi wang meldo tu taki wang fudeng. Wawiki pasakale ido be abi wang training programa. U forsoem pikiso we aksi pardon fa pisha pe taki fu beko tegu taki wan programa be de ate special for the jonge vrouwen to as girls ICT day for the jonge vrouwen en wo holi en baka wa ICT programa wan training da di wo holi en baka da wo meldo update fusa participeer fusa sene de jonko wanko o probeer fu guaini de buurt ini so koso we mogelijk pe usabitaki fu yonku umande na de pe shape
o probeer fu gwa ini den omgeving ape mo. So dat die alla samakan ki sa gelegenheid fu participeer. Ja, dus want alle isi da wo meke duidelijk. A o. So, we daigo na begi pisi. Isabi mi begwa wan kamp. A kamp beholi na sefu portal. Portal de go na sefu fancy busi. En terwijl we begonnen aan kamp, dat gaat ook bij... Geef me een openbaring. Ik zei, ik ga kamp, kamp, af die persoonlijk zijn, ik ga begi. Maar gaat ook, tjaka hier kaba, af persoonlijk zijn, ik ga hier niet. Maar, mofu, zijn ik gita sama. Au tja hier, voor begi, gewoon taal, want ik ga hier niet, want ook doen niet. Winsie, ik ga te kijken, zei, voor begi, santa, ik ga hier, au tja hier, na mofu, je hebt, want taal, voor begi, gewoon taal, voor ondersteun, want taal, zo gaat we ook. Terwijl we begon, da a eerste net die mgo na kamp, da gadube e soimi, het was een vrouwe kamp. Da gadube ko soimi taki, ya bi yonko umang, mi karati na begi di mi konfu begi ti de dora genade fo asantaye, doro asantaye. Taki ya bi so yonko umang, e pasa situasi, de aksi epi na alas yo, anataki ja sukui epi. De sukui epi te, ma, sama no defu yepi de yonku uma ena ina open baren da gadwa so imi fa a de yonga frowa fa i long an long ma sama de agoso disita ke ama yepi agoso ma sande ne mbaka fudusa nyangi o a feyanti de ne mbaka tanga tanga takia mudusa nyangi namo namo ne meke ja yonku uma isuku yepi ne meke de so yonku uma de suku yepi ma no wa sama defu yepi de maar dat garube te gimi wansani. Taki wa rechtvaardig rechter di. Same te gia a umang, a inya openbaring, dat garube so imi taki a umang gona na de overhide sefi, a gona de team an fukonde, a gona ala se, ala piabe man go a go, ma samano de, samabe de, samano de. Ma garube so imi taki a rechtvaardig rechter di de Christus Jezus. Ne wawang besa chai wang kengi kona api shapi. Ne wawang besa chai wang lusu kong. Ne wawang besa chai wang forandere kong. Da mie begi tide takia gadu di gimia open baring. Taki yu die guadoro wang situasi di yu gona la sesa manonefu yepi yu. Mekia rekfarda gerechter mekia naki wa ambagi yu tide. Fu leti aini yu libi. Mekia nakiwa ambagi yuti ya garudi abia mohei ambagi, abia mo tanga ambagi, abia last word to anyone libi fuwa libi sama. Mekia nakia ambagi mfuha rechta heid giyu. Meke a situasi ape, meke yufende rösta ini, meke sani je moyude, asani je achtervolgi, bij dag en bij nacht de, meke sabi taki boven en wan mande, en a mande na Christus Jezus. Meke anakia amba afien fu leti giyu. Meke anakia amba afien fu wini giyu. Meke anakia amba afien fu geneisen giyu. Meke anakia amba afien fu befreiden giyu. Meke anakia amba afien fu verlossen giyu. Bika afenda menti fu giyon ku umahala. Na taki garu takia ini Yesaya 61 ataki mi kayu ayaya fu gadu jaita pumi salfu yu fu go and preki a wortu gide wang sa abia wortu fa noru gide wang ya sukwa wortu gide wang mi kai fu fenja wortu gi out mudaha mi kayu fu go tai gideng mi kayu fu poti free mi kayu fu du asani rupa vrijheid gide wang de gevangen. We pijn de gevangen, we roepen door elkaar, kijk van Santa je vrijheid geeft. Meke vrijheid komt met jou bij de gevangen. Meke vrijheid komt met jou. Als to, so to su ini di jape bika so lazy i den kita ke cha sama jaini wambaka insida ja so to su sama iwa kaga nda ya di jaini sita fosu sama de ya akosi ya wasi maini wasi ta fosu ide ja ta nyo su ini jaini sita fosu. Ide ye woko wa woko, ya directeur, ya manager, ya CEO, ya president, ya mo heiman, my jai ni wan staffosu.
Ti de gadu taigi mi fu mi taigi yu taki. Yu ja fe yanche pina. Yu ja ini staff osu. Sonde insi ilontui. Bika insi ilontui maina isi de insi. Na yeye insi ilontui yu. Gadu konfu mi taigi itaki. Ti ja ipuya inya staff osu ape. A inya nemfu ye isos. On fang yu ba freiden. On fang yu frey hate. Freiheit komo to enya staff osu ini dide. Freiheit komo to enya yeye staff osu ini de. Anya yeye busuka dide. Anya yeye hogi di afe yanti poti ya ini. Receive on fang freiheit ide ini osu ini. Peja petaki gadu mye on fang freiheit. Mye on fang freiheit anya nemfu Jesus. Anya nemfu Christus Jesus. Anasoreyer. Amangfu Galilea. On fang freiheit. Amandi tanga mo ala tawang. Amandi hei mo ala tawang. On fang you free hate lobiwang. Yonku uma on fang you free hate tide. Amba enaki giyu komoto fura hei pesha gadu fu Moses. Dibe pu Moses anga folog. Komoto na Egypta chai guaini wanta pesi. Meke pasigire be pasha de. Takire Egypta nara die city de inau sidemo gadwe taigiti de taki efu you on fang begi mei bi bianya begi ni je begi ataki inau sidemo a city wa city be e chocho you you mu bi bi takenya wortu ini fu gadwe ini taki ataki de Egypta nara city wa city e si ano no gadu taki inau sidemo ai chai pasa ai meke pasi gi pe pasi no de chai gwe na tasi fu a situasi ape na bandai mu a dati mi kombegi anga yuti de wan fu de begi teke a ten lobi wan en kaina agadu yaso di sukute a saki sukute pe sha de figo mono Lukuno if you have ifenya oplosing ala de pesi pe wala de money di la si ifende oplosing nyanga ya fende oplosing ala de money di ju be la si bika fosim be ko dai libia so de gasa ma via so pu a so de be ja yugo pesi pesi ma oplosing a kong oplosing kong oplosing a kong ma mimi changa wa man fu me kem ta kemo bete wa ma mi changa mi na ma ni mi changa mi na Christus Jesus na ma pene kibiwi Ne kibi wi dei, ne kibi wi aneti, ne kibi wi siri, ne kibi wi yeye, ne kibi wi go, anga wi kong, na amande ne kibi wi. Atake in Psalm 23, de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Gadu de wi skapu, man gadu jawanje tiwi, noti na iman kewi. Ai chai wi guape bunde, Jesus lobi wa ai chai wi guape bunde, da cha take inye wortu. Atake gontapu sa pasagwe, la sansa pasagwe, ma i wortu holi tampu. Lobi wante na bi uitweg. Wilsi ya bi uitweg. Imu holi na wortu fugadu. Ma yuri na isi uitweg hata pe si pube ala sanikaba. Mi wamba muda ki holi ya Jesus. Ne na wanko do uitweg di wabi. Da, di okwa Christus. Da anataki situasi na ude. Bikami na uko taigi wan sanijana tu. Situasi de. Magadu echa igwe inya. Rus. Ainya situasi inya pe. Ye erfarwa rus fugadu. Ye erfarwa kibia ini gadu ini. Ye erfarwa gloria ini masra ini. Ye erfarta ki gadu e chai ya ini e anaine ke fa taki. Aini psalam ina ni kata. Taki ay habit de engel fieng fu chai wi a, na de anaini. En wasa toto wi futu an no wan sito. Fai de wan toto wi futu asitong. Fami de me wan toto futu asitong. Daro mi briti taki. Christus kai mi, mi breiti ta kia ikibi mi, mi breiti ta kia yepi mi, mi sabi ta kia wani yepi yutu. Bika ta kia akongi wansama, akongi alau. En anabi ansin des person, alasama alobi, alasama wani yepi, ma meke upochu atina apesi, mekia yepi wi lobi wang. Meke upochu atina apesi, mekia a yepi wi. Ataki in Psalm 23, ataki al ga ik door en dal van die paduisenis, ik vrees geen kwaad. Wisi mi pasa wan dipi dungu pesi, mi ai feli ogi. Bika Christus Jesus jangami. I tea me, I chai me lobby one. I chai you. I want chai you. You di jape, Christus Jesus, want chai. You di be di nigadu yu saka gweta ke ai, mi teke an stout ai, sama abe lobby mi a inya kame into sama. You teye gwa keliki, no mu fokus a sama o.
Mais taki taki amu taki anga sama ya amu lobi sama. Mais amu faut que ça sama ita ki wa so so war tu me faut que ça ga Christus Jesus. Ta situation kona croisi me luku wa praise di pai on praise pai gio on praise pai gio nga mi. A praise de no one tasa ni no one tasa ma no one paying no one ta ko no one ta gado man paying na Christus Jesus na mombe man paya paya nga e bulu give me na nga yufu fenyali mi futego fa bulu fu Jesus takigiwi na bulu fu Jesus ni takigiwi da ta begi pen na taki mi e kaya masra taki me ki a bulu fu da lam takigiyu lobi wang Meki atake ge yunanga mi abulu fu Jesus. Pio uno mando ya bifar hadere mpe wa mando. Bika blokada ja pasi. Ma meki abulu fu da lam di no wasa mama blokier fa do pesi. Di me kai gimi anga yu. Meki adona apesha pe da atake ge wifu wini. Da atake ge wifu for losing. Da atake ge wifu befreiden. Meki abulu fu da lam. Take ge wifu. Bika abulu fu Jesus pai giwi atake abai wanga bunko busani na anga solufa eke go efu go to mana wan kosbar sani pai wi wan sani di a kosbar hate fi mianga ino manfate na a santa ena mosa giwa upon baren dora wor to fin fo a presi pai gi mianga yu a force hot tapo wi air of deal lobby wan abulu fu da lampai giwi meke o proclamera abulu fu Jesus abawi libi Abawi siri, abawi ede, abawi verstang, abulu fu Jesus di pai giwi. Meke o proclamere, abada libi fu wilobi wang. Meke abulu fu Jesus, ye chai kengi, ye chai leti, meke abulu fu da lam, meke ataki giu. Meke abulu fu Jesus, taki giu gwein de fami banti. Meki abulu fu Jesus, taki giu gwein de pesi pesi. Ainde doro pio komoto. Pe mofu janda itakete sonjo ugi mofu futaki meki abulu fu Jesus taki gwe ni doro panda ai ni de konde pe ufro isi komo to konta sanan e fu ufro isi komo to sanan go ta in de konde ni de pe abulu pe ta taki ja komo to fu gadwe takete e taki fu chayu ganga baka e taki fu chayu moni to liganga baka e chayki fu chayu woko ganga baka e taki fu chayu sili ganga baka fu yeye ganga baka fu siki ganga baka meki abulu fu dalam taki ai ni de pesi nyape meki abulu fu Jesus di tanga mwala tasani je taki Meki abulu fu Jesus taki giwi. Meki abulu fu Jesus taki gimi nanga yu. Na ala de pesi, pewa mando. Ala de miteng di de holia wi nintapu. Di de holia yu nintapu yonku umang. Meki abulu fu dalam taki giwa in de miteng de di yu no mango. Begi taki gadu meke da bulu fu Jesus Taki gimi na de pesi pe mino mango, na de forhadren pe mino mango, forhadren jeholia necha minentapu, necha deitia yunentapu, wisi pe deholia forhadren, deholia inibusi, deholia se, deholia adoti, deholia ganda, deholia iniwagi, pe deholia forhadren, meki abulu fu dalam, abulu fu Jesus, meki aguade pesi da taki giwi, ataki fu freihed giwi, da michanga ati, da michanga de tongo, da michanga bofati, da michanga pakisei, meke losi kwa indeli bini fuwi, meke rekfarda gerechter, di nake amba giwi, meke abulu fu dalam, taki giwi enyane fu Christus Jesus. Mebegi giyu lobi wang. Amen. Mebegi giyu, mebegi giyu. Johannes 1 vers 1, apegadu wortu taki, A wortu be de in dat begin, a wortu be ja gadu en gadu be ja wortu. Te eta ki a wortu lobi wang. Begi komo to fa ita wortu. A gadu fu Moses na ofika ya, gadu fu Abraham, Isaac nga Jacob na ofika yo. Fa be yepi Abraham aso yepi miangai. Fa be yepi Moses aso yepi. Fa be yepi Isaac, Jacob aso yepi. Fa be yepi David aso yepi a gadu ya ne yepi. Fabe e pia frou di be bulu toalu fuyali abe si eutu weg aso ye pi mianga yu lobi wang na gadu de newe kai toalu fuyali langa o a frou na isi eutu weg hain yeli bini eutu weg ade ma gadu be mekia afene wa eutu weg gadu be mekia afene wa kengi gadu be mekia afene wa lusu meke lusu kongi mianga yu lobi wang amen
meke lusu kongi mi angai. Aso, me begi, komiti yu, di jaini osu kamba ape. Meke gadufu Abraham, miti, mi nangayu. Amen. Because na gadu wawa. Ayi, agadu di payange mbu logiwi. Sa mibe wanta kibaka lobi wang, yu jada ilibiete, miyo begi wang begi, da ye begi ami baka. Fikon da yu libite ki isa ini ilibi lobi wang, luku lontu na gonta, pundo luku aini sana, sana wang fi luku. Luku lontu na hi gonta, pu luku ala depres, kon kibi a Jesus, kon kibi a Jesus, unabita kibi pesi, miyo ke Jesus, ni wang sa kibi wi. Nye na bigini na kabafa gonta pu yaso, kon kibi a Jesus. Taki storo mode, ma we erfararo sa inyan storo mini, bika Jesus wa wang, et takiti ha storo da storo tapo, e na autorite jagyo. Lobi wam, tabi aksi yu jada ilibete, fi begia begi aso. Taki anga mitaki gadu, yu di meke himal anga gonta po, mi kona tron fi fesi. Mi aksi pardon fu mi sondu, Bowes on Bowes Sundu. Sami Sabianga Samia Sabinina Bowes on Bowes Sami do Misabi Dintaki Midwa Sanyape Samia do Mia Sabita Kise if itaka Sandi Dimidwa Pia Awan Sundu. Mia Axi Pardon for Allah. Cressas ye is a teho you and teho you owa mi Sundu. Mia Axi Pardon Taki forgave me ba. Ainyan in Fukuni Jesus. Take me in ya atini for you. Take me in you Kunu Konde. Teke mi kwa inimi atini en kolibia inimi masa Jesus mikia santa eye ide takife mikia santa eye kolibia inimi ati. Meke Christus Jesus kolibia inimi atini. Lobi wang. Ya? Kou teke Christus Jesus aini atini. En bibi sa ye begi taki Christus Jesus. You na wang kolodi sa ye pimi. Ainde situasi fu mina wanko do oitu ya dimi abi. A pasi fu do Adonai fu do a papa na Christus Jesus. Teke mi masa agadu. En yepi mi. Kwa inimi ati ta inimi ati fu tego. Da gadu sefi. O kwa inya ati ini fi ena uta inya ati ini fi fu tego lobi wang. Sa mie begi wan blesigi. Fu a new wiki, a new moon saikong, a new day ya so, meke gadu bless you, meke ala sanfi yu wakabung, meke gadu de yu ana, meke a de yu yesi, meke a jeyayin, meke a de yu mofu, meke a de yu tongo, meke a poti wa wakti ma yu mofu, saya mutaki meke ya taki, saya mutaki meke yu taki dati, meke a de awanyeti yu ati, meke a de yu futu, fu wakchayigo waka de pesi pe imu wakago, meke a de yu ana, fu do the sani jawani you do ataki alasan saye do you eke piki fugadu ataki alasanyo o look you dibe fadongwe mie begi taki fende wampesi I go om Christus Jesus and I go om wansamama I go om Christus Jesus fende wampesi aini a ati fu you gi Christus baka en teke masra aini libi baka en go baka na atron fugadu na focus Asaye si ma focus na Christus Jesus ni na wan kolo hope di we abi minanga you love you wang. Mameke gadu bless you, pasa wan bless you thing, pasa wan bless you, pasa wan bless you day. Mekia a glory fu gadu janga you, mekia bulu fu la lam tapu you anga mi, mekia bulu fu Jesus kibi wi, na fegete fu begigi you sefi, na fegete fu leisha wortu, na fegete fu forgif sama pu sama you bo fati, you bo facha na opalani fu chai sama, losi sama towe guanda, you bo facha na boto fu chai sama, losi sama towe guanda, de free garu take fi agi pardon na ugi pardon losi samatowe godwanga yu libi begi lobi wang kaina libi gadu ya so du sa garu take fu yu du go and dini gadu angata wang adatim na begi di mi abi fu begi yu tide upasa wang bless day
o passa wa lobby day ao goyu boom yu anga yu osu tan ondro da santa frifu da lam Christus Jesus. Amen. Blessings.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: Het is 10:00.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, I like it.
2: Internet, fast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, I like it.
2: Connected na Oslo, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met TeenageU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, I like it. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig

en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Adco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Slullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

small world.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

geloof in ons hart gelegd wordt vanavond. Yes. Hij wil alle dingen nieuw maken.

0: is 11 uur.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
2: Trouwen heft vrijblijvendheid op. Er zijn nogal wat mensen die samenwonen, die vragen waarom een koppel moet trouwen. Het gaat niet om moeten, maar het is een keuze die beiden maken op basis van wat God in zijn woord met ons deelt. Hou het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en hou het echtelijk bed zuiver, lezen we in Hebreeën 3, vers 4. Dit is de standaard die God voorstaat. Het huwelijk verbindt man en vrouw voor het leven. Daarin wordt vriendschap verdiept en innige verbondenheid vormgegeven. Hier is geen ruimte voor vrijblijvendheid. Het is een keuze om onder Gods leiding elkaar trouw te blijven. In Genesis 2, vers 18 lezen we over Gods gedachte nadat hij Adam geschapen had. Het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Wie trouwt, neemt op zich bewust verantwoordelijkheid voor de ander. Trouwen heft vrijblijvendheid op.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
3: 94.5. If you like it that much, that, if you like it that much, listen.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen, beste luisteraar. Hoe gaat het met u? Ik wil vandaag een tweetal verhalen voor u lezen uit het woord van God. Het eerste verhaal is uit Exodus 14 en 15 en het heet Een pad door de zee. Exodus 14 en 15, een pad door de zee. Het is altijd goed om dagelijks de Bijbel te horen, te lezen, te bestuderen, want het is het woord van God. En daarom is het woord van God levend en krachtig. En het verandert mensenlevens. En die verandering hebben we hard nodig. Een pad door de zee. Kijk, daar gaat de wolk. We moeten die kant op. Alle mannen, vrouwen, kinderen, opa's en oma's van het volk Israël zijn uit Egypte gevlucht. Ook alle dieren hebben ze meegenomen. Wat een optocht! Na jaren van hard werken voor de Egyptenaren zijn de Israëlieten eindelijk vrij.

Het vuur zorgt ervoor dat het pad steeds verlicht is. Mozes, ik zie een zee. Nu kunnen we niet verder. Israëlieten hebben al een heel stuk door de woestijn gelopen. Laten we teruggaan, dan nemen we een andere weg, roept iemand. Maar als ze achterom kijken, zien ze een stofwolk steeds dichterbij komen. Het zijn de Egyptenaren, roept de man bang. Hoe lang zal het duren voor ze bij ons zijn? Wanneer zullen ze ons doden? Streng kijkt Mozes de mensen aan. Ze gaan ons niet doden. God zelf heeft ons de weg gewezen. Vertrouw op God. Maar hoe kunnen we nu op God vertrouwen? Ze wijzen naar de Egyptenaren. We zitten toch in de val? Mozes schudt zijn hoofd. Als we doen wat God ons vraagt, zal hij ons naar het beloofde land brengen, zegt hij. De stofwolk komt al snel dichterbij. Mensen raken in paniek. Ze nemen ons vast weer mee als slaven, of we worden gedood. O Heere, red ons! Een man gaat boos voor Mozes staan. We hadden nooit naar jou moeten luisteren. In Egypte zeiden we al dat je ons met rust moest laten. Waarom heb je ons daar weggehaald? We zijn nog liever slaven in Egypte dan dat we sterven in de woestijn. Mozes kijkt omhoog naar de wolk. Waarom vertrouwt het volk niet op God? De Heere zorgt toch voor hen? Hij heeft beloofd dat hij erbij zal zijn. Wees niet bang, zegt Mozes. Vandaag zullen jullie merken dat de Heere redt. Hij zal voor ons vechten. Jullie hoeven niets te doen. De Heere zal voor ons strijden. Het volk wordt rustiger na die woorden. Dan ziet Mozes dat de wolk die de weg wijst niet langer voor hen uitgaat. De wolk is achter het volk en staat tussen de Israëlieten en het leger van de Egyptenaren in. Nu kunnen de soldaten niet meer zien. Achter de wolk is het heel donker. Terwijl de wolk aan hun eigen kant licht geeft. Het lijkt alsof die in brand staat. God zorgt er met zijn wolk voor dat de Egyptenaren niet bij de Israëlieten kunnen komen. Mozes loopt naar de zee. En strekt zijn staf boven het water uit. De Heer heeft gezegd dat hij dat moet doen. Het gaat waaien, steeds harder. De hele nacht waait het. Het water gaat heen en weer en dan moet je kijken. God heeft een pad door de zee gemaakt, roepen de mensen. We kunnen naar de overkant lopen. Voorzichtig zet Mozes de eerste stappen. Zouden zijn voeten wegzakken? Nee, hij kan over het pad lopen. Hij staat al tussen de muren van water. Gaan jullie mee? Roept hij over zijn schouder. Het pad is droog en je kunt er goed op lopen. Dan volgt ook het volk. Mannen, vrouwen, kinderen en dieren. Wat is God toch machtig? Het is al bijna ochtend als iedereen aan de overkant is. Mozes, de mannen van de farao komen ons achterna. Mozes weet het. God heeft het gezegd dat de Egyptenaren hen zullen achtervolgen. Maar God zal ze verslaan. En zo laten zien hoe machtig hij is. De Egyptenaren komen maar moeilijk vooruit. De wielen van hun wagens zakken weg in de modder. De soldaten roepen door elkaar. Welke kant moeten we op? We moeten vluchten. Ze raken helemaal in de war. De God van Israël helpt hen, maar ons niet, schreeuwt de soldaat. Dan zegt God tegen Mozes dat hij zijn staf over de zee moet uitstrekken. Mozes doet het en meteen stroomt het water terug. Het leger van de farao verdrinkt. Wij zijn gered, juicht het volk. We zijn echt bevrijd van de Egyptenaren. Nooit meer zullen we hun slaaf zijn. Wat is de Heere goed? Laten we zingen, roept Mozes. En dat doen ze. Ze zingen een lied om God te loven. De Heere is een strijder. De Heere is zijn naam. Miriam, de zus van Mozes, pakt haar tamboerijn. De bellen gaan heen en weer en rinkelen vrolijk. Samen met andere vrouwen dansen in een lange rij. En ze zingen. Zing voor de Heere.

0: eren, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. Ik heb een paar vragen voor u naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte. Vraag 1. Wat gebeurt er als Mozes zijn staf boven het water uitstrekt? Vraag 1. Wat gebeurt er als Mozes zijn staf boven het water uitstrekt? Vraag 2. Wat is God loven? Vraag 2. Wat is God loven? Vraag 3. Waarvoor zou jij vandaag God willen loven? Vraag 3. Waarvoor zou jij God willen loven vandaag? Vraag 4. Doe het maar met een lied of een psalm. Doe het maar met een lied of een psalm. Het volgende verhaal dat ik u wil voorlezen komt uit Exodus 15 tot en met 17. Exodus 15 tot en met 17. Het verhaal heet Manna, Kwartels en Water. Manna, Kwartels en Water. Kijk, daar loopt een moeder met een jongen op haar arm. De jongen kan niet meer lopen, zo'n dorst heeft hij. De moeder ziet er zelf ook moe uit. Ze sleept met haar voeten door het stoffige zand. De moeder en haar zoon zijn niet alleen, het hele volk Israël is bij hen. Dagenlang lopen ze al door het hete woestijn. Wat hebben ze een dorst? Maar drinkwater vinden ze niet. Ineens wordt er door iemand die vooraan in de stoet loopt geroepen. Kijk, daar, water, eindelijk! Zo snel mogelijk lopen de Israëlieten er naartoe. Ze knielen bij het water en beginnen te drinken. Maar meteen spugen ze het water weer uit. Boh, wat vies, veel te bitter. Wat moeten we nu drinken, vragen ze boos. Mozes weet het ook niet. Heren, wilt u helpen, bidt hij. God luistert naar zijn gebed en wijst een stuk hout aan. Gooi dat in het water, zegt hij tegen Mozes. Mozes gehoorzaamt. Drink nog maar een keer van het water, zegt hij dan tegen het volk. Mensen knielen opnieuw bij het water neer. Ah, lekker, het smaakt zoet, klinkt het nu. Dankbaar drinken ze van dit heerlijke water. Daar gaat het volk weer verder door de woestijn, tot de wolkolom stilstaat bij een prachtige plaats die Elim heet. Kijk eens wat een mooie plek, dat er zoveel water in de woestijn kan zijn. Mensen wijzen naar de 12 waterbronnen. En wat dacht je van al die bomen, roept iemand anders. Eindelijk hebben we schaduw. Opgelucht zetten de Israëlieten hun tenten op. Hier willen we graag een tijdje blijven. Ze rusten uit onder de prachtige palmbomen. Er staan er wel 70. En ze drinken van het frisse water uit de bronnen. Het leven is hier goed. Ze wonen een tijdje in Elim. Toch kunnen ze hier niet altijd blijven. De wolkolom gaat verder. We moeten weer op reis, zeggen de mensen met een zucht. Iedereen pakt zijn spullen. Voordat ze vertrekken, vullen ze hun waterkruiken bij de bron. Voorlopig hebben ze genoeg te drinken. De Israëlieten zijn alweer een paar dagen onderweg. Dorst hebben ze niet, maar ze hebben wel honger. Al snel beginnen ze weer te mopperen. Mozes en Aaron, zeggen ze boos, we hebben niks te eten. Waarom hebben jullie ons uit Egypte gehaald? Daar hadden we tenminste genoeg. Mozes zucht. Ach, waarom vertrouwt het volk niet op de Heere? Is het soms vergeten hoe God het door de Schelfzee heeft geleid? Weet het niet meer welk wonder hij deed bij het bittere water? Ik zal aan het volk laten zien dat ik de Heere ben, belooft God aan Mozes. Vanavond zal ik zorgen voor vlees en morgen voor brood. Ik zal het uit de hemel laten regenen. Het gaat precies zoals God het heeft gezegd. Die avond komen er vogels aanvliegen. Het lijkt alsof ze moe zijn. Ze vallen zo op de grond neer. Mensen kunnen ze makkelijk pakken. Kom, We gaan de vogels rapen, zeggen de vaders en moeders tegen hun kinderen. We stoppen de vogels in grote manden. Haal nog een mand uit de tent. De ene na de andere mand wordt gevuld met kortels. Die avond branden overal vuurtjes. Het ruikt heerlijk naar gebraden vlees in een tentenkamp. Niemand heeft meer honger. De volgende dag ontdekken de mensen nog iets bijzonders. Er ligt een laag witte korrels op de grond. Wat is dit? Vragen ze aan Mozes. Dit is het brood dat de Heere jullie geeft. Hij wil dat je zoveel opraapt als je nodig hebt. Het is zoet, zeggen de mensen die van de korrels proeven. Ze halen hun kruik uit hun tent en vullen die. Laten we deze korrels manna noemen, zeggen ze tegen elkaar. Jullie mogen het manna niet bewaren, zegt Mozes. Hij loopt tussen de tenten door. God zal morgen weer voor dit brood uit de hemel zorgen. Alleen op de Sabbat niet. Daarom mogen jullie de dag voor de Sabbat voor 2 dagen manna verzamelen. Elke dag zorgt God voor manna. Er is steeds genoeg. Maar na een tijdje is het water op. De Israëlieten beginnen ruzie te maken met Mozes. Geef ons te drinken! Vooruit! Geef jij ons eens water? Oh, wat kijken de mannen boos. Mozes schrikt ervan. Het lijkt alsof ze hem willen doden. Mozes bidt. Wat moet ik toch met dit volk doen? Roept hij naar God. Straks gooien ze nog stenen naar mij. Ga naar de rots Horeb, zegt God. En neem de oudsten, de leiders van het volk mee. Mozes doet wat de Heere zegt. Daar staat hij met zijn staf bij de rots. Sla met je staf op de rots, klinkt Gods stem. Mozes slaat en, kijk, komt water uit de rots. Ook nu geeft God het volk weer te drinken. Wat zorgt hij goed voor hen? Ik heb een paar vragen voor u over dit verhaal. Welke wonderen deed de Heere om te laten zien wie hij is? Vraag 1. Welke wonderen deed de Heere om te laten zien wie hij is? Vraag 2. Wat betekent op de Heere vertrouwen? Vraag 2. Wat betekent op de Heere vertrouwen? Vraag 3. Hoe laat de Heere aan jou zien wie hij is? Vraag 3. Hoe laat de Heere aan jou zien wie hij is? Hiermee sluit ik het Bijbelverhaal af. Ik hoop dat u deze week genoten hebt van alle verhalen uit de Bijbel. En wees ook aangemoedigd en aangevuurd om zelf de Bijbel te lezen, om hem dagelijks te lezen, om dagelijks te bestuderen, zodat God tot u kan spreken. Van harte God zegen. Dag!
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finger komt facile.

0: Welkom bij Adco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Adco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Adco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met TDCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
5: Connected Alassé, enjoy affordable connectivity.
4: Still the most affordable. Taylor Sue keeping us in touch.
6: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebook page voor meer informatie.

Een hele mooie en gezegende ochtend, geliefde Rhapsody Time, Blessing Time. Het voordeel in u is het thema van vandaag en onze thematekst is gehaald uit Handelingen 1 vers 8. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal en u zult mijn getuige zijn. De Heilige Geest is de geest van kracht, zegt Pastor. Toen hij in u kwam om in u te leven, bracht hij de dynamische mogelijkheid om verandering teweeg te brengen. Die kracht sluimert niet in u, maar hij wordt opgewekt door gebed, door geloof en door moedige belijdenissen van het woord. Halleluja. Hij is ook de geest van openbaring. Hij ontsluiert geheimen en brengt goddelijke inzicht in uw geest. Hij is het voordeel dat in u leeft. Door hem begrijpt u dingen die anderen niet kunnen bevatten. Het maakt deel uit van de zegeningen en voordelen van het bidden in de geest. Als u tijd doorbrengt met het bidden in de geest, dan komt de wijsheid van God in u naar boven. Antwoorden stromen uw geest binnen. Uw geest wordt verlicht met vernieuwingen, antwoorden en met oplossingen. Halleluja. Elke keer als u een uitdaging tegenkomt, herinnert u dan dat de Heilige Geest het voordeel in u is. U staat nooit zonder hulp en u bent nooit verslagen, omdat zijn kracht in u actief is. Vertrouw op hem voor de richting die u moet nemen, voor oplossingen en voor kracht. Als u uzelf aan hem toevertrouwt en met hem in gemeenschap bent, dan zal hij zijn heerlijkheid in en rondom u zichtbaar worden. Halleluja. Hij zal met u spreken, geliefde, met u wandelen en Gods hart altijd aan u openbaren. Door zijn gemeenschap met u geeft hij goddelijke ideeën en leiding aan u door. Hij laat het woord tot leven komen en houdt uw geest brandend met passie voor de Heere. Halleluja. U zult nooit in verwarring wandelen of bang zijn, omdat zijn tegenwoordigheid richting en zekerheid geeft. God heeft nooit bedoeld dat u zich door het leven heen zou moeten worstelen, want hij gaf u zijn geest, zodat u in voortdurende overwinning zou kunnen leven. Bovendien is de Heilige Geest de Vader aan het werk in u. Halleluja. Door zijn bediening kunt u het onmogelijke doen en wonderen verrichten. Maak tijd, geliefde, om elke dag bij hem te zijn. Spreek met hem vanuit uw hart en luister naar zijn stem in uw geest. Ken hem in alles wat u doet en u zult altijd in overwinning wandelen. Halleluja, halleluja, geliefde, wat liefdevolle God. Halleluja. Geliefde, we gaan samen bidden. U mag me nazeggen in gebed. U zegt, lieve Vader, ik dank u voor de omgang en samenwerking met de Heilige Geest in mijn leven. Ik koester zijn goddelijke tegenwoordigheid en persoon in mij. Hij is mijn gids, mijn trooster en mijn buitengewoon voordeel. Zelfs nu zijn uw heerlijkheid, wijsheid, kracht en liefde zichtbaar in mijn leven, omdat ik in de geest wandel en door de geest geleid word. In Jezus' wonderbaarlijke naam. Amen. Halleluja. Geliefde, ik wil u bedanken voor het willen meedoen met de Rhapsody vandaag. En als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, mag u ons gerust een bericht sturen op het nummer 864-646. Lieve mensen, wilt u samen met ons de Heere loven en prijzen? Bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. Ik ben Michelle Afsinde van Christ Embassy. Ik hou van u. Wees te lief voor uzelf en voor een ander. Tot de volgende dag.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

0: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB, een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik even sneller.
1: Liefste tante als Krivi. Afroi zijn weer mee in de acte, jong. Als wat ik niet naar niks doe.
3: En dan,
2: Jij hebt niet dingen aangesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone van Chimboy ting. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: béret. Je m'appelle Anastasia. Je vis en Guyane. Je travaille bien à l'école. Radio Shalom.
1: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace & Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
2: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
3: Fill your school bag met 30% korting. Samen met Trustbank Amana lanceert Kerpelanis & Vey een exclusieve actie voor alle Trustbank Amana klanten. Besteed een bedrag van 7000 SRD aan schoolspullen en profiteer van 30% korting. Deze actie geldt voor bestaande Trustbank Amana Giro rekeninghouders, nieuwe klanten die hun salaris laten storten en klanten die via Trustbank Amana een financiering aanvragen. De actie duurt van 15 augustus tot en met 31 oktober. Registratie vanaf 15 augustus bij alle Trustbank Amana filialen. Kerbalanis, save and enjoy. Trustbank Amana, confidence is the key.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
4: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verrossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verrossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

En van harte goedemorgen, met speech Archimang, na ina machtine, voor koning Jezus. Lobiwang, dit is na uw brada, en medewerker na ina masra, uw langgenoot, bischop Alfred Mayo, met bari odi etemalisi, in die naam voor de Church of the Living God International. Lobiwang, een programma dit is na wa ala sonde programma, wa organisatie, en wie de gado bijzonder dankbaar. Dat we mag, je mag hier, wie stent hier, wie speelt je daar? Met God dank aan jou, de bon fratiri trouwen en blijf afgestemd. Amen. Ik kan me brieven dat God altijd op een blessing je. Le bon vanuit a kwartier dizi. We baren ook in de brieven, alas voor de Church of the Living God International. We baren ook in alle collega's overal. In Suriname en daarbuiten. God zegene u. Lobby wan boon day, wan blessy day. En mek sani goyu boon. We dini wan bigi gado makandra. En we go doro. We dini a bigi gado disi. Lobby wan tide met tak nanga yu. Abra wan prespari sani en dat nou

ya mi doro baka na yu mi lobi wang ya mi go doro nanga utak abra uroko makandra sayri adefano udu ya afu uroko makandra we shi na ini Bible buku that lobi wang gado mek ingron tapu so ya samu werke na wang belangrijk zijn, nou een Bijbelse principe ik kan dat schrijven, omdat we zien dat God de bewoner is door een roko makandra, ja, in een wanfasie van ade, de bewoner is doosani. We zien ik bijna vanaf het begin dat God met grond tapu, de bewoner, die ameken die liefisme, ja, amek grond tapu die gemeenschap. Ame grond tapu die niet wan wezen, maar moro sani, ja. En die amekilibisma van de en wan ook toe, ja. God looko en als je dacht, hey, dit is no kan. Het kan niet dat wan sma wan ode. Nee, vanaf het begin hebben de God wani lobby wan dat die. You know the you want libisman or the you want Bible book. Het takina in Genesis 2 vers 18. Het is niet goed dat de mens alleen zij. Amen. Taki bek mekis ma die de lekiwi en te voetbal tak adabun. Dat alibisba sade en wawang. Na in Genesis 2 vers 18. Lobi wan gara meki Eva lekwa jepigi Adam. Toch? En dat is sorry ba dat libisma abimakandra fanodu. Ja, roko makandra, sani we bereiken lobiwang doro roko makandra. Ja, en nobi wawang ma makandra nangatrawa. En we bereiken moro sani tewe roko makandra. Amen. In Suriname, o de tranga van, a de tranga fanodu, nelek alasina in grontapu. Dat libisma e uroko makandra. Bribisma, ja, u jeremibu. Bribisma e uroko makandra. A lichaam, a gemeente voor masra. Wereldwijd e uroko makandra. Malabiwan, te meer a lichaam voor masra. Ina kondreja, dat we uroko makandra. Amen. In de politiek we zien voeren verdeeldheid. A wang is het akabumora trawa. Is je. Maar in een koninkondre, die abi fugo makandra. Amen. En een vijand die voor wie, lobby want dat de lukui. Doch, en hij ziet dat, hey, nee, dat is maar iets verdeeld. Ja, een vijand die voor wie, die gaat dat eerst door dat trassie. Maar wij zijn van, een wang coalitie, een wang regeren wie de, een wang brokopen wie de. En daar moeten we samen optrekken. Wees je ook te lobby want dat Bijbelboeken tegen wie dat hij toe de morobung da wang. Toch? De Bijbel zegt in Prediker 4 vers 9. Twee zijn beter dan één. Omdat zij een goede beloning hebben van hun arbeid. Ja, in de vertaling is hij een beloning de uroko. De tusma de makandra. Toe de morobung da wang. Halleluja. En we kan tegen lobby one. If you look at the voordelen van Roko Makandra, if I want to make up na steun voor het trawa yuka opo. Toch? En de sand is nam na in die prediker toe. Ja? We bemoedig Makandra. The you want the yuka swaki at trawa ta hey. Ga door. Zet door. Geef me op. Je kan het. Yo abba trawa farodo voor power you. We bescherm Makandra. Toch? Je jep at trawa. Je kibri at trawa. Je verdedigt trouwen. Allemaal dingen die van belang zijn. En hij ondersteunt het belang voor Roko Makandra. Ja, je wordt aangevallen. Je wordt aangevallen. Je naborotranga. Je de Makandra trouwen. Je Roko Makandra trouwen. Weet je, strategisch. Maar alle fasie ook je de moro. Powerful, moro tranga, moro sterk voor go astri aan. Na in de Bijbel heb je een beetje Mozes, na in Exodus, toch dat en schrijf je, bij Abiebe van Odo, Gado
non, mais le fa et moi, mais problème pour nous, ça ne m'a pas tout. Des marrantes et hé, non, ben, j'entra à fils. Toch, je ne m'en doute pas que vous voulez, je ne m'en chame contre vous, je ne m'en chame bedrijf vous. En ze hebben een gezin. Daarom hebben we een gezin. Je hebt een pa, je hebt een ma. En de kinderen. En te hebben een fall uit dat je je otranga a de je atrawang. Otranga a de je atrawang. En anyone of you, me of you, die ook denken dat je me wanka, you wanka, nee. Nee, nee, nee. Het woord kwam tot Mozes. Het is niet goed. Wat gij doet. En dat moest hij doen. Ja. Het is geen one man show. Ah, zo lees ik alleen. Hey, je hebt een fysieke kracht daarvoor om het te doen. Telelijke fysiek. Dat is maar die straga. Ik ga doen ook roken. Maar dit heb je. Lopen doe het samen. Ja. Doe het samen. En je trouwt tegen dat je dat doet. Zij doet raap in de boel. Je Nomus doe je wa. Yo klari. Je doe maar beke laga. Je hebt andere nodig. En lo doa oproep dis dat je jut ide. Je bit ide. Dat we moest sabi. Dat we abi trawang fadoudu. Je abi trawang fadoudu. Je abi wa hulp fadoudu. Je hebt trawang dat je zee fadoudu. En laten we het samen doen. Betrek anderen in het werk. Je trouwt wat ruimte ook toe dat je dat roko. Voor je toe weer bakadra. Maar dat trouwt wat leren en grokken ook toe. Te juno mamoro, te juno demoro, te juno grani. Dat trouwt wat etek abra. Want in dat grond tapu je libis maar je kon zwakken. Je kon oru, je kon. Ja. En dan moeten anderen overnemen. Maar ik heb nooit je was maar een kans. Dat je dat roko is stort in. Nehemia in boven een muur, een herboven een muur voor Jeruzalem. Abi broko mi na ngatrawa. Abi taka ngatrawa, abi set awroko uit na ngatrawa. Je gaat het moeten doen. Stenen optrekken is niet voor één persoon. Muren optrekken is niet voor één persoon. Nee. Je abi trasma fanoru. En daar zien we dat er kracht is in samenwerken. Amen. Want wat ik niet alleen kan doen, is wel te realiseren. Samen met anderen. Halleluja. Oh, thank you, Jesus. Het volk had hard om te werken. Maar Kandra, Lebiwan, Nanga, Nehemia, in haar visie, in haar shi, Usangaro, Jen Knechti, naar opdracht. Ja, we roken naar het trouwen. En je ziet dat ook go. Toch? Tra leiders. Sabi man. Man zij ondersteunen. Man zij je financier. Maar ook bouwvakkers. Kunstenaars. Alles maar. Man, vrouw, kinderen soms. Of jonge mannen, jonge vrouwen kunnen meehelpen. Lobby wang. En wie de bezig is, maar wie geestelijk broken. Na in een kondre Suriname. We zien Jezus ook in het Nieuwe Testament in Lobiwan. Dat hij de discipelen uitzond. Hij zond ze ook 2 aan 2. De Bijbel zegt in Marcus 6 vers 7. En hij begon hen 2 aan 2 uit te zenden. Ja, 2 aan 2. En dan dacht hij, nee. Het is, jabakrachti juwango. Je bent zelf in je wango. Je tak in tongen je wango. Je ziet dingen. Ga jij alleen? Nee. Hij zond ze 2 aan 2. En als de discipelen dat nodig hadden, loop je van voor mij naar je. Men roepen je op. Men roepen je op, lesbeetje Arkima. Ik wil leren voor ook om Makandra. Het zal u goed doen. Het zal de mensen om u heen goed doen. Maar bovenal, als dan zou je wan bereik. Als dan zou je wan bereik. Als dan zijn God op in mind nanga, a you gemeente, a gemeente papotjuna ini, a presi papotjuna ini, a kondre papotwina ini, dat we bereiken gezamenlijk. En we zullen gezamenlijk ook dankbaar zijn
dat God gebruikt wie lobby wan na in een plan. Amen. God wan wie voor ook makandra en daar zit kracht in. Amen. Ik dis met de manting dat in naam van Jezus. Met wie begi, hemelse Vader, we danken u. We geven u eer en prijs voor deze dag, Heere, dat u mag zien u aan u. Zien u, God, na het deden zien. Ja, God, maar zien u in de roko die we moeten zetten uit en voeren uit die de. Grand aan papa, dat u Allah begrijpt wat het betekent om dingen samen te doen. God, maar dat u wil vanaf het begin voor de Bijbel. God, dat u kan kabbal, we zien dat altijd, God, en God erom, Roko Makandra. We bless de Archiman, we bless de God, we bless de alle principe diensten hoort die de Vader God in de machtige naam van Jezus. Amen. Lobiwan, mi kona akaba. Ik wil u bedanken voor het luisteren naar het programma. Maar ook toe, mi wanneer nodig u uit die de diensten voor wie die de alle CPW de is het op Mungo. Daar bij Santen, op de school daar, heeft naar Osofu Lobby, naar Makreabo, Lobbywang, naar Tamansari, Abrikoosweg, wie hebben gemeente Jesus de Cornerstone, wie hebben gemeente Veta Victory, naar Meerzorg, en ook de gemeente Ebenezer, naar Kapil Kamta Deelweg, of gemeente Maranata, Lobbywang. Alle de gemeenten die hier een maand in 10 uur weer bij elkaar. Voor dini, masra, geen grani, geen glory, geen beginning. Voor roko makandra in het dini voor masra. Masra is een sticht en pot in gemeente. Praan in gemeente. Zij dit, gelovigen moeten te samen komen, samenwerken. God samen dienen. Maar ook de tjara evangelie samen. Paye na her grondapo. We gaan telko ook ontdekken wie samen. Want hij komt om zijn gemeente te halen. Lord, God bless you, and so Master Wani, te, wantralis baga.

0: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0.75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
1: Gi ala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Op donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
2: Thank you, cause you keep on blessing. Golden Brand Margarine.
3: Luckily, the right one.
4: Are you one of the smart ones who knows what to buy to get the most delicious meals at home? With Golden Brand Margarine, you can't go wrong. For the most delicious meat recipes, fish recipes,
3: yeah,
4: cakes, or even for breakfast with your scrambled eggs and bacon.
2: That's why they call it the flavor of the Caribbean.
4: It's my number one.
2: Golden.

Neptunus and Friends in gospel concert. Masra, mi love you. Daarnaast hebben we in de line-up Futuna Kabakor en niemand minder dan Johan Herbert en Glenn Omen live. Op zaterdag 27 juni in het CCS aan de Henk Arostraat. De deuren gaan open om 7 uur en het geheel staat om 19:30 in de avond. Een kaart kost maar 300 SRD. De kaarten zijn te verkrijgen bij CCS aan de Henk Arostraat, Logos International aan de Koesewijnenstraat 13 en Glen Broodjes aan de Dr. Sophie Redmondstraat 256 naast Big John. Kom en geniet van dit concert met als thema Ik wil terug naar het hart van aanbidding. No miss Adisi.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe.
1: Dit is een programma door Fu Hopu, wan presenti Fu Gemeente Handelingen. We will see you, wan blessi Arkiting.
2: Arkiman, wan blessi olie tere manting en yanding Fu Jesus. Dit is een programma door Fu Hopu, sa ikuna yu ala sonde wan manting. Wan presentatie Fu Gemeente Handelingen Ministries International. Ina pastor senpai te mante mi apa kafu bodin yu nanga wotu fugado fo su yu doro moro fara mi wan chawang bigi abra awortu father ni mal grantangi gado grantangi fo te mante gado grantangi te ate de mante mag de baka gado fu bodin fu awortu fu yu masra kala sama bigi na wasi kan tapi yu wotu masra lo sama bigi na krakti abra yu wotu masra. Dus als je begint dat je met die naga wans mama sla door je woord en met je santa je overtuigd wans mama sla dat je de gado papa en dat je ekotek je gemeente baka spoedig masra dat je begint naar je masra na inyaning voor je man pikin Jezus. Amen en amen. Lobiwang ete wan tromboro wa blessi odi inyaning voor Jezus. Mina pastor senpai voor gemeente Handelingen Ministries International te de manting je baka voor bedien naga woord of gado. En bar odi na wie chief apostel Johannes Pinas na in vrouw na ibritra leider lobby wang ini aministri en you ook to na also it want to wang blessi odi de manting mi baka futaki abala gado wo to lobby wang e fam we going talking ala wiki ta gado wo to the icon na krakti gado wo to the icon na for losing ma gado wo to the icon ook to I opo you I you can see atamara I opo you I you can study pe you today. Ma ook toe, op jou eigen, je kan sabi apai masa jou abi. Je sang edini gado. En je sang ewaka baka masra. Tide mante mi wan lezi in ya boku fu spreken lobby wan. Spreken 3. Amen, ape mi wan lezi abra. Asiken de weisheid lobby wan. Amen. Dat jon taki, if you abi. Siken de weisheid, dat je abi weisheid, sanu de gesiken. Yu abi weisheid sangkang cayu ini problem atina akoni fu grontapu biwang akoni fu grontapu e cayu sote e si de professor man sang leri ala sotu koni e staki uit eindelijk di noyere na sugado uit eindelijk trawai din bon uit eindelijk trawai din son. Amen. Ma yu sa abi e a gesegende koni. Dan wordt dat je de Yunas Masai voor de gado. Yunas Masai hoor ik niet naar de geboden voor gado. Yunas Masai hoor ik niet naar Santa je. En Yunas Masai meki a Santa je leid je lobby wang. Tede mi wang lees ik moet het wantron het spreken lobby wang. Spreken 3. Dan bij auto het dat je mijn zoon. Vergeet mijn onderwijzingen niet. En bewaar uw hart. En bewaar het wang niet, lobby wang. Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzingen niet. En uw hart, bewaar mijn geboden. Halleluja. Ja, oud je dat je mijn man piking. En ik had het ook dat je mijn man piking. No vergeet je den leri voor mij. Ik ben met katheid dat je jong. Allah zond de bakker weer gileri. En aan de gemeente handelingen ook. Allah zond de gemeente de gileri lobby wang. Voor alibi disi. Voor akkom bakker voor masala Jezus. Voor fawi muslibi. Voor sangado e verwachti voor je lobby wang. Dus libis maar lobby wang. Ik kies hier genoeg leri. En ze weten de manting ook weer. Ik kies hier leri bakker. Want de lengte van dagen en jaren van leven. En vrede zullen zij u vermeerderen. Amen, Lubiwang. Is het aki? Want if je onderhouding de geboden van Masra. Dan is het aan zijn eigen leven. Is het aki? Lengte van dagen, ode. Jullie bilangen naar Agrontapuja. En is het? Jaren van leven. Voor jullie. Voor jullie. dat in vers 2 zie ik dat je en vrede zullen zij u vermeerderen. Je ziet? Vrede lobby wang. Als dat de voeren dan aan jou. Vers 3 ik dat liefde en trouw u niet verlaten. Dat want ik lobby dan aan trouw lobby wang. Samit a lobby samit akja ana lobby fu mang na nga umang dat na matraso lobby baka a lobby samit akja na a lobby gona gado dat liefde na tronom libiu dat liefde en tro u niet verlaten bind ze om uw hals amen sabi ini abribi en ook to in speciale gelegenheden, Lobiwang. De ishtak is maar weer das. En te was maar weer want das ishtak, je moest taya das, nie poten a yu neki, Lobiwang. So want das nooit kan lasi. Srefite je gona bepaalde vergaderingen, je kies wang, wang bech. Dat je weer wang, wang je nekies ook toe. En no mang lasi, Lobiwang, if an a yu sref poren. Da, a Bijbel, is zo net zo wang, san je ook toe, Lobiwang, dat tayen om je hals, net lief hebben tayen wang, wang das of je boweer wang, wang pasje. Schrijf ze op de tafel van uw hart. Schrijf je ding, Lobiwang, tapatafra voor jou, Adi. En sabi, Lobiwang, san kibri in jou, Adi. Kibri na wang boom precie. En dat me gado aba Adi voor je van oudu, want Adi voor je na wang belangrijk, san kibri in jou verstand, Lobiwang. Dat kibri na wang boom precie. Amen. Schrijf ze op de tafel van uw hart. Schrijf je in de patafra voor jou, Adi. De sansa wil leren u dat. Vers 4 is dat je dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en natuurlijk wang en mensen. Amen. Je leest vers 4 bakka. Dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen, Lobiwan. Je ziet? Te u onderhouden de geboden voor massa Lobiwan. En libide kvaden taki. Je tijding om je hals. Want dat je wakker naar ding. Schrijf in de patafra voor je. Want dat de in je, Lobiwan. Onmogelijk. De kan moto. Onmogelijk de kan lassi. En dat je dat je zelf niet genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van mensen, van God en van mensen. Want dat is maar osabi. Maar amoro balari kwam dat ik gado osabi. Gado osabi soma jude. Ini eng. Lobby wang te manting, je kies den woord to disi. Ama seide. Naf yo kan libi nanga dingi na ting sawi e libi. Vers 5, dat je vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Vertrouw op Gado langa jou heer, Adi Lobiwang. En nu vertrouw op je eigen inzicht. Dat je niet vertrouw op jezelf, Lobiwang. Maar dat je vertrouw op de sani van Gado. Doe de sani lek van Gado, dat je. Maar libi is maar laai inzicht. Libis malai fafudusani. En si daar de problemen. Libis malai fade wani dusani. Maar gado abi standaard. Fa amus standaard. Gado de fayumus dusani. Dat you sabi gado in aladem passi fu you. En je vertrouwt op in. In je steunt op je eigen inzicht. Deze taki je dusani fa gado taki. Vers 6 is dat je ken hem in al uw wegen. Sabi gado Lobiwang in ala yu pasi. Ano inu wan pasi nomo yum sabi gado. Inu sabi gado wan te yu abi problem te yu abi noutu. Na yum sabi gado oktu te yu abi money. Yum sabi gado oktu te aigo yu bung. Yum sabi gado oktu te wan trawan abi noutu. Yum sabi gado oktu. Dat amus de na apresipe amus de inu libi. Amen lobi wan. Furus ma de sab gado wan fasi nomo lobi wan. Tede de ini noto. Dan de sab gado. Ma a moment sa ay gobun de no sab gado. A moment sa de abmoni de no sab gado. A moment sa de newa hi posisi de no sab gado. Na fes ses edaki ken hem in al uw wegen. Dan san hei uw paden recht maken. Da insa miki de pasifi u ledi. Insa miki de san saye do ledi. Insa miki de san saye bung bung ini gado. Ay, nanga ini di bisma ay. Amen. Vers 7, dat je wees niet wees in eigen ogen. No koni ini igi ayi lo biwang. Maar teki vermaning fusma. Teki leri futrawang. En libi volgens gado wet. Dat vers 7, bie jij teki. Vrees de Heere en week van het kwaad. Frede gado. Dat is koifigi a ogri. Want if je frede gado automatisch lobiwang, je is koifigi a ogri. Lobiwang te manteng me giu den wotu disi. Pe a wotu etaki, mi man piki, mi oma piki, no forgeti den wotu disi. Ma libi langa den. Lobiwang furus ma forgeti den sanifu gado. Furus ma puru gado e den ati. Furus ma elibi de ways in i ai. Furus ma de passifu den no reg om at seide. De ways in de igi ai lo diwa. Mat de manting mi eba mudo hibaka. Taki frede gado en week afu akwad. Kidi de underways in fu in. Tapatafra fu yu ati. En weerding na yu hals. Sura de no lasi. Majuka wakana nga ding futego. En yu he libi langa. Lebi wang, isa se kon spudak. E si agon tapu dif de ay moro ogri. Dif de ting ne de moro. Dif de agon tapu kon moro switi. Ala sot sanie chi. E sole kai kon moro switi tolera akwa kon moro ogri. Dif de ay moro makalak fuka bo pala sani. Dif de ay moro makalak fuka dwa ogri. Maar te manten me bomo dof yu bakadaki frede gado. En weet af fu akwaad. No steun tapi igi in sich. Ma frede gado. En libi volgens een van ordeninga. Lobi wat te manten be wan blesje nanga de wotu disi. Me bibi taki wans ma de bomo dof lobi wang. Wans ma feni wang wotu in sami preek da lobi wang. Dati wans ma kan gomoro fara. Dati wi onder wi kibri den sans fu gado sa ay leri wi. En dat je wil bijna gaan denken. Lobby wat de man te bakken die je aan wat je ziet. Dat je me naam noemt, precies, ik wil komen aan de kant. Die de man te bakken, maar boemelig je. Fukang, besoekwang, voor de dienst. Voor je oor dienst, dat je me de handen lengen bij taal weg, nummer 2, de lengen 4. Dat de wang 6 straat voor hem gulam weg. De van harte welkom dat je begin dat je 10 euro man te naar de eerste komen aan de kant. En dat tweede wang, je begin 6 euro bakken dina. Lobby wang, na 20 wai wat maleo straat, wie de lobby wang, na Sunny Point ook toe wie de. Na Freedom Bureau ook toe de lobby wang. Zoals ik tapulipa, Borokopondo, nanga afobaka lobby wang, wide. Tamasari lobby wang, kilometer 13, wide ook toe. En zoals ik Mungo ook toe, wide vertegenwoordig. Dape na België lobby wang, pe Pastor Arthur Wilson, ego voor. Dape ook toe, wide vertegenwoordig. De van harte welkom, dape lobby wang. In iedereen voor de komakanda, deze lobby wang. Pe opriki, abragado woto, lobby wang. Tiri manting, mi on chama bigi fos mita punana yu. Fare ni mel gantangi, gantangi fu ibri wansa arki yu otu masra. Gantang dat yu santa yeza kuduro moro fara na nga ding. Ondro weis ten kupa sode nga pasi masra. Ma menok sode sande awani fu yu masra. Dat me begi na yu masra. Inyaneng fu yu ma piking Jesus. Amen and amen. Lobi wang, bispe de a programa doro fu hoku. Te wantra lisi baka. Meki gado bless you.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen, beste luisteraar. Hoe gaat het met u? Ik wil vandaag een tweetal verhalen voor u lezen uit het woord van God. De eerste verhaal is uit Exodus 14 en 15 en het heet Een pad door de zee. Exodus 14 en 15, een pad door de zee. Het is altijd goed om dagelijks de Bijbel te horen, te lezen, te bestuderen, want het is het woord van God. En daarom is het woord van God levend en krachtig en het verandert mensenlevens. En die verandering hebben we hard nodig. Een pad door de zee. Kijk, daar gaat de wolk. We moeten die kant op. Alle mannen, vrouwen, kinderen, opa's en oma's van het volk Israël zijn uit Egypte gevlucht. Ook alle dieren hebben ze meegenomen. Wat een optocht! Na jaren van hard werken voor de Egyptenaren zijn de Israëlieten eindelijk vrij. Mozes gaat voorop. De weg weet hij niet, maar dat geeft niet, want God wijst de weg. De Heere vertelt door een wolk precies welke kant het volk op moet gaan. 'S Nachts verandert de wolk in een rode gloed, een vuurkolom. Het volk kan daardoor ook in de nacht reizen. Het vuur zorgt ervoor dat het pad steeds verlicht is. Mozes, ik zie een zee. Nu kunnen we niet verder. Israëlieten hebben al een heel stuk door de woestijn gelopen. Laten we teruggaan, dan nemen we een andere weg, roept iemand. Maar als ze achterom kijken, zien ze een stofwolk steeds dichterbij komen. Het zijn de Egyptenaren, roept de man bang. Hoe lang zal het duren voor ze bij ons zijn? Wanneer zullen ze ons doden? Streng kijkt Mozes de mensen aan. Ze gaan ons niet doden. God zelf heeft ons de weg gewezen. Vertrouw op God. Maar hoe kunnen we nu op God vertrouwen? Ze wijzen naar de Egyptenaren. We zitten toch in de val? Mozes schudt zijn hoofd. Als we doen wat God ons vraagt, zal hij ons naar het beloofde land brengen, zegt hij. De stofwolk komt al snel dichterbij. Mensen raken in paniek. Ze nemen ons vast weer mee als slaven, of we worden gedood. O Heere, red ons! Een man gaat boos voor Mozes staan. We hadden nooit naar jou moeten luisteren. In Egypte zeiden we al dat je ons met rust moest laten. Waarom heb je ons daar weggehaald? We zijn nog liever slaven in Egypte dan dat we sterven in de woestijn. Mozes kijkt omhoog naar de wolk. Waarom vertrouwt het volk niet op God?

ernstiger na die woorden. Dan ziet Mozes dat de wolk die de weg wijst niet langer voor hen uitgaat. De wolk is achter het volk en staat tussen de Israëlieten en het leger van de Egyptenaren in. Nu kunnen de soldaten niet meer zien. Achter de wolk is het heel donker. Terwijl de wolk aan hun eigen kant licht geeft. Het lijkt alsof die in brand staat. God zorgt er met zijn wolk voor dat de Egyptenaren niet bij de Israëlieten kunnen komen. Mozes loopt naar de zee. Hij strekt zijn staf boven het water uit. De Heer heeft gezegd dat hij dat moet doen. Het gaat waaien, steeds harder. De hele nacht waait het. Het water gaat heen en weer en dan moet je kijken. God heeft een pad door de zee gemaakt, roepen de mensen. We kunnen naar de overkant lopen. Voorzichtig zet Mozes de eerste stappen. Zouden zijn voeten wegzakken? Nee, hij kan over het pad lopen. Hij staat al tussen de muren van water. Gaan jullie mee? Roept hij over zijn schouder. Het pad is droog en je kunt er goed op lopen. Dan volgt ook het volk. Mannen, vrouwen, kinderen en dieren. Wat is God toch machtig? Het is al bijna ochtend als iedereen aan de overkant is. Mozes, de mannen van de farao komen ons achterna. Mozes weet het. God heeft het gezegd dat de Egyptenaren hen zullen achtervolgen. Maar God zal ze verslaan. En zo laten zien hoe machtig hij is. De Egyptenaren komen maar moeilijk vooruit. De wielen van hun wagens zakken weg in de modder. De soldaten roepen door elkaar. Welke kant moeten we op? We moeten vluchten. Ze raken helemaal in de war. De God van Israël helpt hen, maar ons niet, schreeuwt de soldaat. Dan zegt God tegen Mozes dat hij zijn staf over de zee moet uitstrekken. Mozes doet het en meteen stroomt het water terug. Het leger van de farao verdrinkt. Wij zijn gered, juicht het volk. We zijn echt bevrijd van de Egyptenaren. Nooit meer zullen we hun slaaf zijn. Wat is de Heere goed? Laten we zingen, roept Mozes. En dat doen ze. Ze zingen een lied om God te loven. De Heere is een strijder. De Heere is zijn naam. Miriam, de zus van Mozes, pakt haar tamboerijn. De bellen gaan heen en weer en rinkelen vrolijk. Samen met andere vrouwen dansen in een lange rij. En ze zingen. Zing voor de Heere, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. Ik heb een paar vragen voor u naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte. Vraag 1. Wat gebeurt er als Mozes zijn staf boven het water uitstrekt? Vraag 1. Wat gebeurt er als Mozes zijn staf boven het water uitstrekt? Vraag 2. Wat is God loven? Vraag 2. Wat is God loven? Vraag 3. Waarvoor zou jij vandaag God willen loven? Vraag 3. Waarvoor zou jij God willen loven vandaag? Vraag 4. Doe het maar met een lied of een psalm. Doe het maar met een lied of een psalm. Het volgende verhaal dat ik u wil voorlezen komt uit Exodus 15 tot en met 17. Exodus 15 tot en met 17. Het verhaal heet Manna, Kwartels en Water. Manna, Kwartels en Water. Kijk, daar loopt een moeder met een jongen op haar arm. De jongen kan niet meer lopen, zo'n dorst heeft hij. De moeder ziet er zelf ook moe uit. Ze sleept met haar voeten door het stoffige zand. De moeder en haar zoon zijn niet alleen, het hele volk Israël is bij hen. Dagenlang lopen ze al door het hete woestijn. Wat hebben ze een dorst? Maar drinkwater vinden ze niet. Ineens wordt er door iemand die vooraan in de stoet loopt

0: geroepen. Kijk, daar, water, eindelijk. Zo snel mogelijk lopen de Israëlieten er naartoe. Ze knielen bij het water en beginnen te drinken. Maar meteen spugen ze het water weer uit. Boh, wat vies, veel te bitter. Wat moeten we nu drinken, vragen ze boos. Mozes weet het ook niet. Heren, wilt u helpen, bidt hij. God luistert naar zijn gebed en wijst een stuk hout aan. Gooi dat in het water, zegt hij tegen Mozes. Mozes gehoorzaamt. Drink nog maar een keer van het water, zegt hij dan tegen het volk. Mensen knielen opnieuw bij het water neer. Ah, lekker, het smaakt zoet, klinkt het nu. Dankbaar drinken ze van dit heerlijke water. Daar gaat het volk weer verder door de woestijn, tot de wolkolom stilstaat bij een prachtige plaats die Elim heet. Kijk eens wat een mooie plek, dat er zoveel water in de woestijn kan zijn. Mensen wijzen naar de 12 waterbronnen. En wat dacht je van al die bomen, roept iemand anders. Eindelijk hebben we schaduw. Opgelucht zetten de Israëlieten hun tenten op. Hier willen we graag een tijdje blijven. Ze rusten uit onder de prachtige palmbomen. Er staan er wel 70. En ze drinken van het frisse water uit de bronnen. Het leven is hier goed. Ze wonen een tijdje in Elim. Toch kunnen ze hier niet altijd blijven. De wolkolom gaat verder. We moeten weer op reis, zeggen de mensen met een zucht. Iedereen pakt zijn spullen. Voordat ze vertrekken, vullen ze hun waterkruiken bij de bron. Voorlopig hebben ze genoeg te drinken. De Israëlieten zijn alweer een paar dagen onderweg. Dorst hebben ze niet, maar ze hebben wel honger. Al snel beginnen ze weer te mopperen. Mozes en Aaron, zeggen ze boos, we hebben niks te eten. Waarom hebben jullie ons uit Egypte gehaald? Daar hadden we tenminste genoeg. Mozes zucht. Ach, waarom vertrouwt het volk niet op de Heere? Is het soms vergeten hoe God het door de Schelfzee heeft geleid? Weet het niet meer welk wonder hij deed bij het bittere water? Ik zal aan het volk laten zien dat ik de Heere ben, belooft God aan Mozes. Vanavond zal ik zorgen voor vlees en morgen voor brood. Ik zal het uit de hemel laten regenen. Het gaat precies zoals God het heeft gezegd. Die avond komen er vogels aanvliegen. Het lijkt alsof ze moe zijn. Ze vallen zo op de grond neer. Mensen kunnen ze makkelijk pakken. Kom, we gaan de vogels rapen, zeggen de vaders en moeders tegen hun kinderen. We stoppen de vogels in grote manden. Haal nog een mand uit de tent. De ene na de andere mand wordt gevuld met kortels. Die avond branden overal vuurtjes. Het ruikt heerlijk naar gebraden vlees in een tentenkamp. Niemand heeft meer honger. De volgende dag ontdekken de mensen nog iets bijzonders. Er ligt een laag witte korrels op de grond. Wat is dit? Vragen ze aan Mozes. Dit is het brood dat de Heere jullie geeft. Hij wil dat je zoveel opraapt als je nodig hebt. Het is zoet, zeggen de mensen die van de korrels proeven. Ze halen hun kruik uit hun tent en vullen die. Laten we deze korrels manna noemen, zeggen ze tegen elkaar. Jullie mogen het manna niet bewaren, zegt Mozes. Hij loopt tussen de tenten door. God zal morgen weer voor dit brood uit de hemel zorgen. Alleen op de Sabbat niet. Daarom mogen jullie de dag voor de Sabbat voor 2 dagen manna verzamelen. Elke dag zorgt God voor manna. Er is steeds genoeg. Maar na een tijdje is het water op. De Israëlieten beginnen ruzie te maken met Mozes. Geef ons te drinken! Vooruit! Geef jij ons eens water! Oh, wat kijken de mannen boos. Mozes schrikt ervan. Het lijkt alsof ze hem willen doden. Mozes bidt. Wat moet ik toch met dit volk doen? Roept hij naar God. Straks gooien ze nog stenen naar mij. Ga naar de rots Horeb, zegt God. En neem de oudsten, de leiders van het volk mee. Mozes doet wat de Heere zegt. Daar staat hij met zijn staf bij de rots. Sla met je staf op de rots, klinkt Gods stem. Mozes slaat en, kijk, komt water uit de rots. Ook nu geeft God het volk weer te drinken. Wat zorgt hij goed voor hen? Ik heb een paar vragen voor u over dit verhaal. Welke wonderen deed de Heere om te laten zien wie hij is? Vraag 1. Welke wonderen deed de Heere om te laten zien wie hij is? Vraag 2. Wat betekent op de Heere vertrouwen? Vraag 2. Wat betekent op de Heere vertrouwen? Vraag 3. Hoe laat de Heere aan jou zien wie hij is? Vraag 3. Hoe laat de Heere aan jou zien wie hij is? Hiermee sluit ik het Bijbelverhaal af. Ik hoop dat u deze week genoten hebt van alle verhalen uit de Bijbel. En wees ook aangemoedigd en aangevuurd om zelf de Bijbel te lezen, om hem dagelijks te lezen, om dagelijks te bestuderen, zodat God tot u kan spreken. Van harte God zegen. Dag!
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin, dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun bigiari vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
3: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
4: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirochete Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
5: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
6: Hé, Ruby! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
5: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Als wat ik niet naar niks doe.
7: En dan,
6: Je hebt niet dingen aanbesteld, Ruby.
5: Nou, Sam, tante, die zat ik om een phone voor Chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
8: We are you, we are su.
9: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
10: Hallo, ik ben Birko. Ik hou van Harry Door Shadow.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Mijn naam is zuster Lucinda Pinas Darshan. Ik ben de voorganger van de gemeente Wanica. En ik mag door Gods genade vandaag voorgaan in het programma De Hernutter. Wij vangen de uitzending aan in de naam van Jezus. Die is onze hulp. Hij heeft hemel en aarde gemaakt. En zijn trouw houdt stand tot in eeuwigheid. Hij laat niet gaan wat hij gemaakt heeft. Genade en vrede zij u van God de Vader en van Jezus Christus. In gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Amen. Laat ons met elkaar luisteren naar het openingslied The Goodness of God.

Broeders en zusters, geachte luisteraars en kijkers, ik hou u de dagwoorden van vandaag, zondag 21 juni 2026, voor. Het is de derde zondag na Trinitatis en we krijgen als woorden mee: de Zoon des Mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Lucas 19, vers 10. De dagwoorden van vandaag luiden: ik riep uit mijn nood tot de Heere en Hij antwoordde mij. Jona 2, vers 2. Het leerwoord: Paulus schreef: de Heere heeft tot mij gezegd: mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. 2 Korinthe 12, vers 19. En het lied dat we hebben meegekregen luidt: mijn genade is u genoeg. Heer, dit troostwoord woudt gij spreken toen uw dienaar redding vroeg, dat ik op dat woord ook reken, als mij het hart dreigt te breken. Uw gena is mij genoeg. Aldus de dagwoorden van vandaag. U mag weer luisteren naar het lied Amazing Grace.

0: Broeders en zusters, de overdenking van vandaag is gehaald uit het Bijbelboek 1 Kronieken 17 en ik lees u daarvan de versen 16 tot en met 27. Ik lees hem uit de NBG-vertaling. David dankgebed. Toen ging koning David naar binnen, zette zich neder voor het aangezicht des Heren en zeide: Wie ben ik, Heere God? En wat is mijn huis, dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt? En dit was nog te weinig in uw ogen, o God. Daarom heb gij aangaande het huis van uw knecht gesproken over de verre toekomst. En in mij een rij mensen gezien in opgaande lijn, Heer God. Wat zou David nog kunnen toevoegen aan de eer die gij uw knecht bewees? Gij kent uw knecht. Heere, ter wille van uw knecht en naar uw hart hebt gij al dit grote gedaan en al deze grote dingen verkondigd. Heere, niemand is u gelijk en geen God is er behalve gij. Naar al wat wij met onze oren gehoord hebben. En welk volk is gelijk Israël? Het enige volk op de aarde dat God zich tot een volk ging vrijkopen om uzelf een naam te maken door grote en vreselijke daden, doordat gij voor uw volk dat gij uit Egypte hebt vrijgekocht volken verdreven heb. Gij hebt uw volk Israël voor altijd u tot een volk gemaakt. En gij, Heere, waart hun tot een God. En nu, Heere, laat het woord dat gij gesproken hebt aangaande uw knecht en zijn huis voor altijd bevestigd worden. Doe zoals gij gesproken hebt, dan zal uw naam stand houden en groot zijn voor altijd, zodat men zeggen zal: De Heere der Heerscharen, de God van Israël, is een God van Israël. En dan zal het huis van uw knecht David bestendig zijn voor uw aangezicht. Want gij, mijn God, hebt aan uw knecht geopenbaard dat gij hem het huis bouwen zult. Daarom heeft uw knecht het gewaagd dit gebed tot u te richten. Nu dan, Heere, gij zijt God en gij hebt dit goede aangaande uw knecht gesproken. Nu heeft het u behaagd het huis van uw knecht te zegenen, zodat het voor altijd voor uw aangezicht zal zijn. Want gij, Heere, hebt het gezegend. Daarom zal het gezegend zijn voor altijd. Luisteraars, kijkers, laat ons bidden. Hemelse Vader, aan het begin van deze nieuwe dag, aan het begin van deze nieuwe week, komen we met een dankbaar hart voor uw heilige troon. We bedanken u dat we door uw genade, Heere, dit moment mogen beleven. Wanneer wij onder uw leiding, Heer, deze dag aanvangen, is ons gebed dat uw geest onze harten openstelt, Heere, zodat dit woord ingang mag vinden.
1: En dat dit woord, Heere, het werk waartoe u het hebt uitgezonden, zal uitvoeren. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Broeders en zusters, u hebt daarnet geluisterd naar het lied Amazing Grace. Dit lied werd in de 18e eeuw rond het jaar 1772 geschreven door John Newton. In dit lied bezong hij zijn leven. John groeide op in de omgeving van Londen. Op zijn 23ste jaar begon John te werken op het schip, op een van de talrijke schepen van de Royal Navy. De schepen van de Royal Navy transporteerden onder andere mensen die uit Afrika waren gehaald en tot slaaf werden gemaakt. Ze werden uit Afrika verscheept naar verschillende koloniën, Engelse koloniën, waar ze dus op de plantages moesten werken. Op een dag brak er een hevige storm op zee. En die storm was zo hevig dat een aantal mensen, een aantal van de mensen die dus werkten in dat schip, overboord vielen en daardoor verdronken. En John had gehoord van God. En op het moment dat die storm gaande is en hij ziet wat er met zijn collega's gebeurde, schreeuwde hij het uit naar God. En hij vroeg God, God help mij, red mij, maar red ook dit schip. En de Heere koos ervoor om het gebed van deze John te verhoren. Omdat de Heere natuurlijk een plan had met zijn leven. En nadat hij gered was, heeft hij nog enige tijd gewerkt. Hij werd op een gegeven moment kapitein op een van de schepen. Maar vanaf het moment van die storm is zijn leven nooit meer hetzelfde geweest. Hij koos er vanaf dat moment voor om intensief zich bezig te houden met God. Hij las dagelijks het woord van God. Hij bad elke keer en daardoor groeide de relatie van hem met God. En het was Gods geest die hem op een gegeven moment zelf op het punt bracht om te kappen, om te stoppen met het werk dat hij deed. Het werk waarvan hij wist dat duizenden mensen leed werd veroorzaakt. Leed dat goed werd gesproken door kerkleiders, door politici. Het werd goed gesproken en men schroomde er niet voor om zelf bijbelteksten aan te halen. Om hun optreden als handelaren van mensen te rechtvaardigen. En we zien dat Gods geest hem bewoog om ermee te stoppen. En hij begon zich op een gegeven moment samen met anderen in te zetten om de slavernij af te schaffen. Hij was dus een van de bekende abolitionisten. Op een gegeven moment werd deze John Newton een predikant in een dorpje in Engeland. En bij het voorbereiden van een dienst kwamen deze woorden in hem op. Hij reflecteerde zijn leven, evalueerde zijn leven. En toen kwamen deze woorden in hem op. Amazing grace that saved a wreck like me. Genade. Onbegrijpelijke genade. Geweldige genade. Die een wrak als mij verlost heeft. Deze man was zich ervan bewust dat er aan zijn handen bloed kleefde. Maar dat door de ontmoeting met de persoon Jezus er een drastische verandering in zijn leven had plaatsgevonden. Wanneer u

one. One. S. That's what Dylan says. Where's the land for Bethel? On 25

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

0: Stin Uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Safe and enjoy.
3: You sabi sana syphilis? Now a bacteri e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nang awa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati nang a sex. Nomor 1 gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e broko na ini a loli, fumofo, gogo, umasma presi, noso, mansma presi. Bosi serefi kanchari a siki gomoro fara, te asoro dena a ini a mofo, noso lontu a mofo. Nono de tatra e shi bere uma, nanga flaka na ini den anu noso a ondro seifu den futu. Furfuru leisi ismano e gi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tumsi fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. If you no dry and teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. So langa you si wan soro, go wan ting na datra. Chari you patna outu. Freiri nangakoni, weri you condom, noso fu no go teki bere, ma outu fu no go teki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimus International Club Paramaribo eni Rokomakandra nanga den patna fu eng.

technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papijs of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

Ja, het is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Lieve vrienden, wees van harte gegroet in de wonderbare naam van Jezus. In de afgelopen dagen bracht de Heilige Geest bij mij de vraag naar boven wat mijn laatste woorden zouden zijn wanneer ik deze aarde zou verlaten. Dit bracht mij ertoe om opnieuw te gaan kijken welke de laatste woorden waren die Jezus sprak voordat hij de geest gaf. In het evangelie van Lucas laat de Heilige Geest ons deze laatste woorden horen. En Jezus riep met luider stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Lucas hoofdstuk 23, vers 46. Deze woorden van Jezus openbaren ons de levende relatie die er tussen Jezus en de Vader bestond, in wie hij zijn volledig vertrouwen had gesteld. Met andere woorden, deze woorden van Jezus laten aan ons zien dat hij sterft in relatie met de Vader en niet in een traditie, filosofie of religie. Dit bracht mij weer ertoe om na te gaan welke de laatste woorden van wetenschappers en religieuzen zouden kunnen zijn die men heeft kunnen optekenen. De schrille contrast tussen de woorden van Jezus en de woorden van wetenschappers, filosofen en religieuzen, die dan aan het licht komt, dwingt ons stil te staan bij de vraag wat de oorzaak ervan zijn kan waarom er zo'n discrepantie of verschil in beleving bestaat tussen hen die zich vastklampen aan de traditie, filosofie of religie en degenen die een levende relatie met Jezus hebben. In verband hiermee wil ik u een aantal concrete voorbeelden voorhouden van de laatste woorden uitgesproken door hen die zich hadden vastgeklampt aan traditie, filosofie of religie. Voltaire, een bekende Franse filosoof en wetenschapper. Ik ben verbannen van God en de mens. Ik wil de helft van mijn bezit geven indien ik nog 6 maanden leven zou mogen hebben. David Hume, Schotse filosoof. Ik ben in vlammen. Anton LaVey, Amerikaans hoge priester, oprichter van de kerk van Satan en schrijver van de satanische Bijbel. Oh my, wat heb ik gedaan? Er is iets verschrikkelijks fout. Sir Francis Newport, Engelse politicus. Oh, dat vuur. Oh, de ondraaglijke pijnen van de hel. Thomas Paine, Amerikaans-Engelse schrijver. O Heer, help mij. God, help mij. Steve Jobs, Amerikaanse miljardair, visionair en wereldberoemd. Oh wauw. En luistert u nu naar de laatste woorden van hen die een levende relatie met Jezus hebben gehad. John Wesley, de stichter van de Methodistengemeente. Het beste van alles, God is met ons. Daarna zong hij: Ik loof de naam van mijn schepper,
terwijl ik nog adem. Dietrich Bonhoeffer, Duitse dominee en verzetstrijder, voor hij geëxecuteerd werd. Dit is het einde. Voor mij het begin van het leven. Moeder Teresa, Jezus, ik vertrouw u. De apostel Paulus, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop voltooid. Ik heb het geloof behouden. Stefanus, discipel van Jezus, die werd doodgestenigd. Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. En hij bad, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Bij hen die zich hadden vastgeklampt aan de wetenschap, traditie, filosofie of religie, viel aan het eind van het leven iedere controle weg. En daarmee ook iedere vorm van zekerheid. Zij kwamen allemaal in een gapeloze leegte, een vacuüm terecht. Van hun regels, prestaties, traditie, religie of filosofie bleek niets meer over. Alleen dat wat zij aan het eind van hun leven zagen. Zij hadden het aanbod van God om zijn Zoon Jezus als hun persoonlijke verlosser en zaligmaker aan te nemen genegeerd. Voorbijgaande aan de woorden van de Heilige Geest, die ons waarschuwt met de woorden: en zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel, zo zal ook Christus, nadat hij zich eenmaal geofferd heeft om vele zonden op zich te nemen, ten tweede male zonder zonde aanschouwd worden door hen die hem tot hun heil verwachten. Hebreeën hoofdstuk 9, vers 27 en vers 28. Hoe anders bij hen die Jezus Christus als hun Heer en Heiland hebben aangenomen. Geen onzekerheid, geen vrees, geen angst. Maar de diepe zekerheid dat hun ziel veilig in Gods handen was. Wanneer de schriftgeleerde Nicodemus het grote verschil ziet en ervaart dat er tussen hem en Jezus bestaat, neemt hij het besluit om zelf tot Jezus te gaan en zegt aan Jezus: Rabbi, wij weten dat gij van God gekomen zijt als leraar. Want niemand kan die tekenen doen welke gij doet, tenzij God met hem is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Johannes hoofdstuk 3, vers 3. Wij hebben kunnen zien dat diegenen die zich hadden vastgeklampt aan traditie, wetenschap, filosofie of religie, het koninkrijk van God inderdaad niet hebben kunnen zien en daardoor ook niet konden binnengaan. Want het wonder van de wederomgeboorte dat ons in staat stelt om het koninkrijk Gods te zien, had in hun leven niet plaatsgevonden. Dit wonder kan pas dan in ons leven plaatsvinden wanneer Jezus, het zaad Gods, door de Heilige Geest in ons hart geplant wordt. Door Jezus als onze redder en verlosser aan te nemen.
Met andere woorden, een nieuwe identiteit moet er in ons geboren worden. En die kan alleen voortkomen uit de relatie die wij aangaan door Jezus Christus, Gods zaad, in ons hart te planten. En niet door de traditie, wetenschap, filosofie of religie. Precies hierom konden allen die hem als hun verlosser hadden aangenomen, aan het eind van hun leven de heerlijkheid zien die zij zagen. En konden zij die heerlijkheid ook binnengaan. De schriftgeleerde Nicodemus weet zich geen raad met het antwoord van Jezus. Want hij zegt aan Jezus: hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? En dan laat Jezus Nicodemus horen hoe de wederomgeboorte plaatsvindt. Voorwaar, zegt Jezus. Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk Gods niet binnengaan. Want wat uit vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Johannes hoofdstuk 3, vers 4, 5 en 6. Deze woorden van Jezus moeten ons duidelijk maken dat net zo min als wij onze geboorte hebben kunnen veroorzaken, want dat hebben onze ouders voor ons gedaan, net zo min kunnen wij onze wederomgeboorte bewerken. Dat moet de geest van God in ons doen. Met andere woorden, wederomgeboorte is niet het resultaat van enige inzet van onze kant, maar is het werk van de geest van God in ons hart. En daarom is het ook een wonder. En dit wonder voltrekt zich op het moment dat wij ons leven in geloof overgeven aan Jezus, de Zoon van God. Daarom dat de Heilige Geest zegt: zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 17. Wie zich wil laten verleiden door de gedachte dat jij traditie, wetenschap, filosofie of religie kunt vertrouwen en dat die jou de zekerheid zal geven om het koninkrijk van God aan het eind van jouw leven binnen te gaan, die gaat tegen beter weten in aan twee belangrijke feiten voorbij. Ten eerste de woorden van Jezus zelf, die ons erop wijzen dat tenzij wij een nieuwe identiteit van God ontvangen hebben, wij moeten wederom geboren worden, wij anders het koninkrijk van God voor zeker niet zullen binnengaan. Ten tweede, de laatste woorden van hen die dachten hun zekerheid te kunnen ontlenen aan de traditie, wetenschap, filosofie of religie. Wie daarom aan deze twee feiten voorbij wil gaan, geeft zichzelf moedwillig over aan een ernstige vorm van zelfbedrog. Want het bewijs dat niemand met een oude opgepoetste identiteit het koninkrijk van God binnengaat, hebben wij uit de laatste woorden van hen die zich vastklampten aan traditie, wetenschap, filosofie of religie kunnen horen. De vraag waarom er zo velen slachtoffer worden van deze dodelijke valse zekerheid ligt in de kracht van de conditionering, of anders gezegd, datgene wat jou aangeleerd is
Dus wat jij van anderen als waar hebt aangenomen, zonder te beseffen dat waarheid zonder jouw eigen ervaring niet veel meer is dan religie. Dus de vorm hoe jij zou moeten handelen. Maar waarheid is veel meer dan een concept of begrip. Waarheid is een persoon. En deze persoon is het geïncarneerde woord van God, Jezus Christus, door wie alles geschapen is. Hij is de waarheid. Hij is de weg tot God. En hij is het leven. Johannes hoofdstuk 14 vers 6. Alleen hij heeft dit van zichzelf durven zeggen. En dit heeft hij ook bewezen door voor onze zonden aan het kruis te sterven. En heeft toen het bewijs geleverd dat God het offer van hem, dat hij voor ons gebracht heeft, ook aanvaard heeft door uit de doden op te staan. Zoek daarom uw eigen ervaring met hem. En ook aan u zal de waarheid en het ware leven geopenbaard worden. De Heer geeft u het diepe verlangen om de waarheid te leren kennen. De Heer zegene en behoede u op al uw wegen.

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

1. Heb je gehoord? Je hebt niet gehoord. Dan zet het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan, van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en Fellowship Braderie op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you, sa ayer aboskopodisi. Ik zie u daar.

Rudolph Martinez and Friends in gospel concert. Daarnaast hebben we in de line-up Futuna Kabakor en niemand minder dan Johan Herbert en Glenn Omen live. Op zaterdag 27 juni in het CCS aan de Henk Arostraat. De deuren gaan open om 7 uur en het geheel staat om 7:30 in de avond. Een kaart kost maar 300 SRD. De kaarten zijn te verkrijgen bij CCS aan de Henk Arostraat, Logos International aan de Koesewijnenstraat 13 en Glenn Broodjes aan de Dr. Sophie Redmondstraat 256 naast Big John. Kom en geniet van dit concert met als thema Ik wil terug naar het hart van aanbidding. No miss Adisi, an hour.

0: Het is 12 uur.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
5: Welkom bij een andere aflevering, dames en heren, van het programma The Best is Yet to Come. Dit programma wordt u aangeboden door Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12. Wij bidden dat God dit programma wilt gebruiken om uw leven radicaal aan te raken en te veranderen voor de zaak van het Koninkrijk Gods. Mogen de genade, vreugde en vrede van God tot u komen door Jezus Christus, onze levende Heer. Aan Hem zij de heerlijkheid, nu tot in eeuwigheid. Amen.
6: Lucas 5, vers 17 wil ik met u lezen. Lucas 5, vers 17 zegt daar: En het geschiedde op een dier dagen, terwijl hij bezig was te leren, dat er ook fariseeën en wetgeleerden zaten, die gekomen waren uit alle dorpen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem. En er was een kracht des Heren. Er was kracht des Heren, zodat hij kon genezen. Iemand zegt: er was kracht des Heren. Come on, zeg: er was kracht des Heren. Zodat hij kon genezen. En zie, daar kwamen enige mannen met een verlamde op een bed. En zij trachten hem binnen te dragen. En hem voor hem te leggen. En toen zij geen gelegenheid vonden om hem binnen te dragen, vanwege de schade, gingen zij het dak op. En lieten hem met zijn bed door de tegels in het midden neder. Vlak voor Jezus. En in geloof ziende, zeide hij: Mens, uw zonde zij u vergeven. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overleggen en zeiden: Wie is deze die zulke godslasterlijke dingen zegt? Wie kan de zonde vergeven dan God alleen? Doch Jezus doorzag hun overleggingen en antwoordde en zeide tot hen: Wat overleg jij in uw harten? Wat overleg jij in uw harten? Geliefde, vandaag wil ik kort met u praten uit dit Bijbels gedeelte. De Bijbel zegt: Jezus was bezig te onderwijzen aan schare mensen. En de Bijbel zegt: terwijl Jezus zo bezig was hen te onderwijzen, was de kracht van God aanwezig. De kracht van God was daar tegenwoordig. En door die kracht, zegt de Bijbel, kon hij genezingen uitvoeren. Lieve mensen, het moment dat we bezig zijn om Gods woord te openen, het moment dat we, terwijl we nu zelfs bezig zijn om te praten over Gods woord, is Gods kracht aanwezig. Kan ik een amen horen? Amen. Vandaag moet u met me praten. Het moment dat we bezig zijn om Gods woord te openen, u leest Gods woord, is Gods kracht daar aanwezig. En Gods kracht is er niet gewoon van mooi mooi, maar Gods kracht is daar om u te genezen. En ik weet niet wat het is, wat die ziekte ook is, als het een lichamelijke ziekte of een geestelijke ziekte is. Maar God is daar met zijn kracht om u te genezen. En hij geneest alle ziekte. Hij geneest alle ziekte. Het maakt niet uit wat het ook is waarmee u struggelt. Wat het ook is. God is daar met zijn kracht wanneer u zijn woord opent om u te genezen. En de Bijbel zegt: Jezus was daar en er kwamen mensen van ver. Van Galilea, van Judea. Ze kwamen om te horen naar het woord van God. Maar niet alleen maar om te luisteren naar het woord van God. Ze kwamen om die kracht te witnessen. Ze kwamen om te zien hoe groot die kracht van God daar was. Lieve mensen, in deze tijd komen mensen naar Gods huis. U bent vandaag hier gekomen omdat u de kracht van God wil ervaren in uw leven. Amen. U bent hier gekomen omdat u heeft ervaren misschien in het verleden. En u wil niet leven zonder die kracht van God in deze tijd. We hebben de kracht van God nodig. Zo is het belangrijk, lieve mensen. Wanneer mensen komen naar Gods huis. Wanneer ze komen naar deze plaats. Laten wij ervoor zorgen als gelovigen dat ze de kracht van God ervaren. Amen. En die kracht ervaren ze door uw halleluja. Die kracht ervaren ze door uw lofprijs en uw aanbidding. Die kracht ervaren ze door het feit dat wij één zijn. Ervaren ze die kracht van God. Amen. dit is de tijd waarbij God zoekt naar zonen. God zoekt naar kinderen Gods. Die niet alleen maar willen bla bla bla, niet alleen maar willen praten, maar die willen opstaan en het evangelie willen brengen in woord en in daad. Kan ik een amen horen? Amen. Amen. God is daar. En terwijl Jezus zo bezig was, zegt de Bijbel, kwamen de mensen daar. En er was een groep mensen, een groep heren, zegt de Bijbel, een groep mannen die daar waren met de verlamden, zegt de Bijbel. En ze hadden zich voorgenomen om, koste wat het kost, om die verlamden te brengen voor Jezus. Want ze weten, één aanraking met Jezus is genoeg om deze man te genezen. Eén ontmoeting met Jezus was genoeg om deze man helemaal te herstellen. Ik wil u zeggen, lieve mensen, u bent hier in Gods huis en Jezus is hier. Jezus is hier. En één aanraking met Jezus kan uw leven totaal veranderen. Eén ontmoeting met Jezus, terwijl ik zo bezig ben te prediken, terwijl ik zo bezig ben te praten over Gods woord. Eén aanraking met

Lieve mensen, er zijn momenten in uw leven waarbij u kan zeggen, weet je wat, word ik rustig, we wachten hier rustig. We wachten de Heer af. Maar zuster Margo, dat is zo equisie. In het tijd voel ik dat ik ga wachten. In het tijd, je brokken alle protocol, want je hebt Jezus nodig. Amen, is er iemand die Jezus nodig heeft? We hebben Jezus nodig. Hij is onze verlosser. En zo, de man die dat hij een spanning aan een regel, een beurt of zang, wepsago. En toen ze zagen, oké, een man psadjago. Niets heeft ze tegengehouden. Ze zijn geklommen op het dak. En de Bijbel zegt, via het dak hebben ze deze man naar beneden gezakt. Lieve mensen, daar zagen we een bepaald geloof. Of zien we een bepaald geloof dat deze mensen of deze mannen hebben gedemonstreerd. Weet u, het is belangrijk, de Bijbel zegt, wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat. We kunnen niet zeggen, we dienen God, maar we geloven niet. We kunnen niet zeggen dat we God dienen, maar we hebben geen geloof dat God in staat is om te doen boven bidden, boven denken, boven besef. Dat wie dienen we? Als we God dienen, de Bijbel zegt, als je God dient, moet je geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Heb ik mensen hier die de Heer ernstig zoeken? Heb ik hier de mensen hier die dag en nacht tot God roepen? Heb ik mensen hier die God vertrouwen voor iets onmogelijk in hun leven? Dan zegt de Bijbel, hij is een beloner voor u die hem ernstig zoekt. Amen. En we zien daar een groot geloof. We zien daar, de Bijbel zegt, en hun geloof ziende, zeide hij, mensen, uw zonden zij u vergeven. Een andere vertaling zegt, en hun actief geloof ziende. Met andere woorden, hun geloof was niet gewoon een geloof van, Heer, ik geloof. Heer, ik geloof. Het was zodanig een geloof dat het bracht dingen in activering. Het bracht dingen in beweging. Hun geloof was zodanig dat het transformatie op gang kon brengen. Amen. En die transformatie heeft het ook op gang gebracht. Lieve mensen, wanneer we tot God komen, zei ik al, moeten we weten dat hij een beloner is voor wie hem ergens te zoeken. Maar het gaat erom, wanneer we God geloven voor iets. U bent hier vandaag. Wij allemaal geloven God voor doorbraak in ons leven. Doorbraak is een oplossing die je nodig hebt in een bepaalde situatie. En voor sommige mensen is het een doorbraak in een financiële situatie. Maar voor sommigen is het een doorbraak in een huwelijksleven. Voor anderen is het een doorbraak in hun kinderen hun leven. Voor anderen is het een doorbraak. Noem maar op, een doorbraak. En we zijn hier, we geloven God. En soms heb je momenten waarbij je kan zeggen, Heer, ik geloof in mijn hart. Heer, ik geloof met mijn hart. Maar deze mannen hebben gezegd, ze geloven niet gewoon alleen maar met hun hart. Maar ze gaan hun geloof brengen in een ander soort geloof. Ze gaan hun geloof in actie brengen. En ze hebben gezegd, koste wat het kost. We charen man jagona Jezus. Weet u lieve mensen, we moeten komen op de plaats waarbij ons geloof een andere vorm aanneemt. Waarbij we niet alleen maar met onze hart beleiden. Maar het moet zodanig zijn dat we moeten komen op de plaats dat ons geloof gaat groeien. En het niet meer blijft in ons hart. Maar het begint te komen uit ons mond. Het begint te komen in onze proclamatie. U gelooft God misschien voor een doorbraak. Dan gaat het niet meer zijn in je hart. Ik geloof dat. Maar het gaat komen in uw proclamatie. U gaat het beginnen uit te spreken. U kijkt naar uw huis en u zegt, in de naam van Jezus, soon and very soon, I will be in my own big house. U kijkt naar, misschien naar uw auto. U kijkt misschien naar uw kinderen die misschien deviant gedrag vertonen. U kijkt naar ze en u zegt, in de naam van Jezus, one day you will become a man of God. Eén dag zal je veranderen. Daarover gaat het. Het maakt niet uit wat u nu ziet. Geloof is niet gewoon wat we zien met onze menselijke ogen, met onze vleeselijke ogen. Maar de Bijbel zegt, geloof nu is de hoop der dingen. Is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Maar, het gaat verder. Geloof is seeing God, is believing God for the impossible. En als je de impossible wil geloven, dan moet je het ook kunnen zien in de geestelijke wereld. Dat je het reeds hebt ontvangen. Dat is een andere level van geloof. En God wil hebben vandaag, lieve mensen, dat we niet gewoon gaan zitten meer en zeggen, Heer, ik geloof u. Heer, ik geloof u voor een doorbraak. Heer, ik geloof u voor een oplossing. Begint u te proclameren. Laat het geloof niet alleen maar zijn in uw hart, maar begin het uit te spreken. Zeg in uw huiskamer of zeg het tegen uw collega's. Of na het laatste jaar is dat meteen naar Osodisi. Ik zie,

0: Dizzy, for the contract thing. Now, last, this is not the last answer they make you want. The IAF who got a grab thing, he transformed the hele man. En wat het ook is, wat is nodig van de Heer, proclameer het. Laat het niet hoog zijn, iets in uw hart. Ik ben hier vandaag gekomen om u te zeggen dat er iets veel hoger is. Er is iets veel groter in de naam van Jezus. En deze mannen hebben gezegd, weet je wat? Uno horen zo, we gaan in actie komen. En de Bijbel zegt, Jezus, ziende hun geloof, zei tegen de verlamde mens, uw zonde is u vergeven. En ik heb het zo gelezen, mens, uw zonde is u vergeven. En direct kwam bij mij de vraag, maar waarom heeft hij niet gewoon zijn handen gelegd op die man? Waarom is mens, uw zonde zijn u vergeven? Bij zoveel Bijbelgedeelten zien we dat die mensen komen en Jezus legt gewoon de handen op ze en die mensen zijn genezen. Er is een verhaal van een hoveling die kwam bij Jezus en zei, Heer, spreek slechts één woord en mijn zoon zal genezen worden. Maar waarom in dit geval heeft Jezus gezegd, mens, uw zonden zijn u vergeven. Lieve mensen, voor Jezus is het belangrijker. U die kijkt en luistert via radio en televisie. Is belangrijker voor Jezus dat u veel behouden wordt. Voor Jezus was het belangrijker dat deze verlamde in het koninkrijk van God terecht moest komen. En Jezus kon hem genezen. Maar Jezus dacht bij zichzelf, if me dress a man ja so no, me tak word genezen. Amai opago, naga asem, dress die voetu, en ik go do asem zo do. Maar Jezus heeft gezegd, nee. We gaan eerst zijn ziel behouden. We gaan eerst zijn ziel redden, zodat hij een getuigenis kan worden voor mij. Met diezelfde voeten gaat hij genezen in de hekte en de steggen. Hij gaat met diezelfde genezen voeten gaat hij prediken over mij, over de kracht van God. Dus Jezus heeft gezegd eerst, kind, zoon, uw zonde zijn u vergeven. Weet u, vaak genoeg bidden we tot God. We bidden tot God, we roepen tot God. En we vragen de Heer voor, zoals ik zei, een turnaround, een breakdoor, een oplossing, een verandering, een shift. Noem maar op. En de Heer wil het doen. De Heer wil het doen. Maar de Heer wil soms eerst dealen met ons binnenste. De Heer wil ons soms eerst van binnen genezen. Hij wil eerst ons ziel redden. Hij wil eerst ons brengen op de plaats waar hij ons wil hebben. Alvorens hij ons brengt naar die financial breakthrough. Brengt ons, alvorens hij ons brengt naar die higher height zoals wij het dromen. Want wanneer wij dromen over de zegeningen van God vaker, dan is het grote huizen, veel auto's, noem maar op. Maar die zegening van God begint met de redding van Jezus Christus voor uw ziel. De zegeningen van God begint met de genade van God over uw leven. De zegeningen van God begint met wandelen, zoals apostel het zegt, in het licht van de Heer. Wandelen met het licht van God. Daar begint die zegening. Want wanneer je gaat wandelen in het licht van God, dan gaan die deuren open. Wanneer je wandelt met het licht van God, dan kan je zien waar je naartoe gaat. Dan kan je zien de plannen die God over u koestert. Dat zijn plannen om je een hoopvolle toekomst te geven. Maar wanneer u eerst zoekt het artsen, of wanneer u verlangt eerst naar het artsen, dan kan het zijn dat u de boot mist. Daarom zegt de Bijbel, zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. Al het andere wat je nodig hebt, zal je bovendien geschonken worden. You don't have to smeken, you don't have to be, maar begin met het koninkrijk van God. En zo heeft Jezus gezegd, we gaan deze man eerst herstellen, geestelijk, alvorens we hem lichamelijk gaan genezen. En Jezus zei tegen deze man, hij zei, zoon, uw zonde zij u vergeven. En natuurlijk zien we dat niet in goede aarde was gevallen bij de fariseeën. Ja toch? De Bijbel zegt dat toch Jezus doorzag hun overleggingen en antwoordde en zeide tot hen, wat overlegt gij in uw harten? Weet u lieve mensen, we zijn in het jaar waarbij we proclameren en zeggen dat de tekst waarmee we zullen leven, of de tekst die voor ons belangrijk is, richtinggevend is, Filippenzen 2 vers 5. En die tekst zegt daar, laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Amen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. En die gezindheid van Christus, mijn lieve broer en zus, heeft te maken met de gedachtegang van Christus. Heeft te maken met de mindset of Christ. The mind of Christ. Heeft te maken met het denken van Jezus Christus. De denkpatronen van Jezus Christus. De manier hoe Jezus opereert. Maar het heeft ook te maken met het karakter van Jezus Christus. En wanneer we zo vragen dat, Heere, laat de gezindheid die bij u was, die bij Jezus Christus was, ook met ons zijn. Is het belangrijk dat wij gaan beseffen, dat we vragen, Heere, laat mijn karakter zijn zoals uw karakter. Heere, laat mij denken zoals u denkt. Weet u, er is een mooie Engels, ze zeggen, een gezegde. En het luidt als volgt. Be careful what you think about. Because your thinking become your words. Be careful what you talk about. Because your words become your action. Be careful how you act. Because your action becomes your habit. Be careful about your daily habit. Because your daily habits become your character. En bij character is het gezindheid. Maar u ziet, het begint met, be careful about your thinking. Wees u voorzichtig over de dingen waarover u denkt. De dingen waarover we overpeinzen bij dag en bij nacht. Be careful about what you think. Because your thinking becomes your words. Be careful about what you talk about, what you say. Because your words become your actions. De dingen die we zeggen, die bepalen onze handelen en wandelen. And be careful about your actions, because your actions become your habits. And be careful about your habits, because they become your character. En wanneer we zo vragen, Heere, laat de gezindheid van u zijn. De gezindheid, het karakter. Dan zeggen we niets anders dan, Heere, ik wil denken zoals u. En dat is de vraag die Jezus u vandaag stelt. En ons allemaal stelt. En u die kijkt ook stelt. Wat overleg gij in uw harten? Wat overleg gij in uw harten? Kijk naar uw buurman of uw buurvrouw. Vraagt u de persoon even. Wat overleg gij in uw harten? En als je geen buurman of buurvrouw hebt, dan zoek je iemand achter je, want je hebt zeker iemand achter je. Vraag de persoon, wat overleg gij in uw harten? Wat overleg gij in uw harten? Halleluja. Weet u, een overlegging is een overweging, een overdenking. Is iets wat men overweegt, iets waaraan men constant denkt. Een overlegging is een beraadslag of een gedachtegang. Overlegging. En wanneer we zo kijken naar Gods woord, dan wil God hebben dat de overleggingen van ons hart God welgevallig moeten zijn. Als we kijken naar het verhaal als voorbeeld van de bloedvloeiende vrouw. Daar had zij maar één overlegging. Heren, als ik slechts één kleed van Jezus aanraak. Als ik slechts één stukje van zijn kleed aanraak. Als ik slechts een tip maar van zijn kleed aanraak. En ik stel me voor dat ze met die bedoeling uit huis is gegaan. Met die gedachte gaan, met die overlegging is ze gegaan uit huis. Maar ze If me door drape, if me shiamang, slechts if me fasamang crossi, me vind me genezing. U bent hier vandaag en u bent met een bepaalde verwachting gekomen. En u heeft gezegd, Heere, ik ga even heet om in absent voor start, me wagi voor gwa kerki. Maar vader, if kan vast me, terwijl men stoi naar dienst, dat zou dat het waard zijn. Vader, als ik naar uw dienst, als ik naar uw huis kom, als u me tenminste kan genezen daarbinnen van die pijn, van het verdriet. Heer, als u tenminste, als ik zit onder uw woord, die stress kan wegnemen, vader. En ik wil u zeggen, God laat zijn bidders en zijn gelovigen niet staan. Dus waarvoor u God gelooft tijdens deze dienst? God is in staat om het te doen. Amen. En zo zien we overleggingen bijvoorbeeld ook van het verhaal van Joshua toen ze moesten gaan verspieden, broeder IJzer. En we hadden 12 verspieders waarvan 2 maar goede overlegging hadden. Die andere 10 zeiden, we zijn in de ogen van onze vijanden als sprinkhanen. Wat voor overlegging is dat nou? Met andere woorden, je brokken, je serefios. Feitelijk, in Afguina, Fetimoro. Want als je, heb je sprinkhaan gezien? Sprinkhaan in ten opzichte van een mens. En als je zegt, we zijn in de ogen van hun als sprinkhaan, heb je jezelf 100 maal zo verkleind. En dat is wat er gebeurt wanneer we geen goede overleggingen hebben. Die overlegging maakt dat we domme dingen zeggen. Die overlegging maakt dat wij in feite onszelf breken voor anderen. Want geloof me, u die hier zit, u bent een kind van God. Mensen zien de kracht van God in uw leven. Mensen zien de potentie van God in uw leven. Ze zien wat u in staat bent om te doen. En vaak genoeg zeggen ze ook, dat ik, oi, dat je zo in feite, jongen, dat je moest rijden. Nou, me, nou, dat mijn pina lekker alata. Me, nee. Is wat we zeggen. Is wat we, die mensen zien van, hé, is not je klasse, boy. En wij, nou, dat is niet eens van barkie, dat is niet abi. Dat is bijna ook. We beginnen onszelf te kleineren. We zien onszelf als sprinkhanen. Maar ik wil u vragen dat wij deze overlegging aan de kant gaan zetten. En die overlegging die Joshua en Caleb hadden, die zeiden van, we hebben de overwinning reeds gehad. God heeft ons de overwinning gegeven. Dat zegt Gods woord. Wij hebben de overwinning reeds behaald in Christus Jezus. Amen. Dus wanneer u staat voor een berg, voor een situatie, voor een reus, gaat u nu zeggen tegen die reus, Miklarikba. Wees u als David. En kijkt u naar die reus. En het maakt nu uit, in een bloek je uiterlijk. We vechten een geestelijke strijd. Amen. Je kijkt naar die situatie en je zegt, wie ben jij onbesneden Filistijn? In de naam van Jezus. Ik haal je eraf. Amen. Kijk. Je hebt Sjusrefi. En nog gewoon lekker Enrico. Je hebt Sjusref gewoon lekker van Libi. Je hebt Sjusref lekker van Chief Gado. Want Chief van Allerhoogste God. Want Chief van Koning voor alle Koning. Want Chief van King of Kings en Lord of Lords. En wanneer je staat, dan moet je je imaginen, want het is precies zo, dat God zijn hele leger macht met je staat. You want to snap you. You snap na alle de engelen voor Gado. En dan heb ik ooit zat die brieven vriend komt op je passie. Je staat daar. En je overwint de situatie in de naam van Jezus Christus. Weet u, de tijd om kerk te spelen is voorbij. Zeg aan die buurman, die tijd om kerk te spelen is voorbij. Die tijd om mooi te spelen is voorbij. Ja, want we komen naar Gods huis. Maar this is the real deal. We zijn bezig met de echte geestelijke strijd. Die tijd van traditiegewijs komen naar de kerk. Amen, halleluja en gaan naar huis. Is voorbij. God zoekt naar kinderen gods. Naar zonen gods. Die met geloof, in geloof, dit land willen overnemen. Deze natie willen overnemen. God zoekt die mensen. En waar zijn ze? Waar zijn ze? De overleggingen van onze hart moeten we goed gaan evalueren. Goed gaan checken. Willen we een godsvruchtig leven leiden? Willen we de godsvrucht van de Heer presenteren aan de mensen daarbuiten? Willen we laten zien dat we anders zijn? Dan moeten we gaan kijken naar onze overleggingen. De Bijbel zegt, gij geheel anders. Anders is anders. Anders is niet hetzelfde. Anders is anders. Amen. Als ik een hak hier ook ga voor u gaan houden en een pata. Een pata is anders dan een hak. Een hak is puntig of noem maar op. En een pata is anders. En ik ga u zeggen, die pata kent zijn identiteit. Die hak kent zijn of haar asabe identiteit. Zie haar. Ja. En een pata gaat nooit willen zijn als een hak. Nooit. En een hak gaat nooit willen zijn als een pata. Waarom willen de kinderen van God wel zijn als de wereld? Waarom willen we doen en zijn als de wereld? Waarom willen we de meest trending uitspraken ook doen? YOLO. LOL. Waarom? Wees jezelf. Dan ben je goed genoeg. Want God heeft u geroepen precies zo. God wil niet hebben dat je anders moet zijn voor... Nee, wees jezelf. De overleggingen van onze harten moeten we checken. Willen we in de overwinning van God wandelen? Zijn onze overleggingen belangrijk? Mooier gezegd, willen we de gezindheid van Christus hebben in ons leven? Willen we met de gezindheid van Christus opereren? Ja? Ja, ik hoor je. Wil je met de gezindheid van Christus opereren? Dan moet je je overpeinzingen, je overleggingen, je gedachten, je meditaties, moet je gaan checken. Belangrijke vraag. Waarmee voeden we ons dagelijks? En ik praat daar niet over KFC en Naskip hoor. Geestelijk. Waarmee voeden we ons? Waarmee voedt u dagelijks? Voedt u met geloof, met hoop, met liefde, met vrede, met rust? Met het woord van God? Of voedt u met rok, met haat, met neig, met twist, met jaloezie? Onreinheid, waarmee voeden we ons? Want hetgeen waarmee u voedt, daarop gaat u lijken. Kan ik een amen horen? Als je voedt met haat, ga je lijken op iemand die hatelijk is. Van binnen en van buiten. Je gaat niet eens blijdschap kunnen hebben, alles mijn plezier. Zwa, dank u wel. Ja, zwa. Alles maar die want joy celebration. Maar jij alleen. Is niet goed. Salving no de. In een vier. Ik ga door naar de awi. Overleggingen. Waarmee voed je je? Waarmee voed je je dagelijks?
1: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
2: Your friends at Radio Shalom 94.5 want you to experience the peace that only Jesus can give.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Karhunen. Schüpp, schüpp, tü-rü-rü-tü. Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

Heb je gehoord? Je hebt nu gehoord. Dan zet het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan, van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en Fellowship Braderie op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you, sa ayer aboskopodisi. Ik zie u daar.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

En oftewel ambassadeurs die een eeuwig oneindig koninkrijk representeren van El Elyon, de Alleroogste. Zij brengen een boodschap door middel van rapmuziek en niet door hiphop, want dat is de cultuur. Don't get confused, raak niet in de war. Zij brengen het origineel.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: you.
1: Sing it out, you're gonna repeat after me, Mr. K.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost, Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn liefje maar toch, mijn vier solassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Het is 2:00.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, naskip, naviu.
3: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nang awa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki, syphilis na amoro ogri siki di e prati nang a sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosis refi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere nos a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiteng, a sikidisi kandresi tena ini arutu fueng. Solanga yushiwan soro go wawanteng nadatra. Chari yu patna outu. Freiri nangakoni. Weri yu kondom. Noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini uroko makandra nanga den patna fueng.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Naviu.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
4: If you like it that much, that, if you like it that much, listen.

Somebody, are you ready to praise the Lord? Eh? Are you ready?

0: crying Jesus, I finally see I can't beat this on my own. Open your eyes. Open your eyes.
1: Built Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.
2: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
3: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
2: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
3: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
2: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani. Safe and enjoy.

0: Beyninun. Şıp şıp tırırtı.
1: İnternetin fast balen, mobil data and mobil balen.
2: Connected alase.
1: Connected na oso, affordable for you.
2: Yeah, yeah.
1: Connected na broko, met TV's your business pakketten zijn alle klanten fresh and online.
2: Keeping you in touch.
1: Connected na skoro, online plus lady is lobby.
2: Connected alase. Enjoy affordable connectivity.
1: Most affordable.
3: Telus,
1: you're keeping us in touch.
3: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

0: Het is 3 uur.
1: Goedemorgen, luisteraars. Mijn naam is Linda Jorks en ik presenteer het programma Wij willen dat Jezus wordt verhoogd in dit land en dat hij gekend wordt in dit land. Halleluja. Ik wens u een gezegende luistertijd toe. Vandaag ga ik praten over het Koninkrijk der Hemelen. Wat is liefde? Hij houdt van ons. Hij houdt van u met een oneindige liefde. Halleluja. Dank u. Johannes 3 vers 16, zover u niet weet waar het te vinden is. Met een onophoudelijke liefde houdt de Heere van u. De Heere is in zorg over u. De Heere denkt heel veel aan u. Halleluja. Hij denkt heel veel aan u en hij wil dat u dichter bij hem komt. Dichter bij hem komt. Steeds dichter bij hem komt en niet ver van hem afblijft. De Heere heeft grote plannen met u. Grote plannen koestert hij met u, heeft u met u. En hij wil dat zijn plannen met u vormen aannemen, gestalte krijgen. In Jezus' naam. Christus kwam naar de aarde en hij heeft het Koninkrijk der Hemelen geopenbaard. Hij heeft het Koninkrijk der Hemel geopenbaard en hij roept ons op om ons te bekeren. Want het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. Het is nabijgekomen, zegt hij, toen hij op aarde was. Bekeert u, bekeert u. Vraagt hij ons. En hij zegt in Matthäus 3 vers 2, bekeert u, want het Koninkrijk der Hemel is nabijgekomen. Hij roept u op om u te bekeren. U hebt Heer Jezus aangenomen, maar u moet zich ook bekeren van u. Een levenswandel dat niet tot eer en glorie van God is. Want vaak nemen we de Heer aan, ja. Maar we leiden niet een leven dat de Heer behaagt. Toch? En hij zegt, bekeer je, bekeer je, bekeer je. Laat los alles wat je moet loslaten dat niet tot eer en glorie van de Heer is. Bekeer je. Hij zegt in Matthäus 5 vers 10, zalig zijn de vervolgden der gerechtigheid, want hun is het Koninkrijk der Hemel. Hij heeft het Koninkrijk der Hemelen geopenbaard door zijn komst op deze aarde. En het was allemaal om de totale mensheid. Het was niet om zichzelf te behagen, maar het was allemaal in liefde, liefde voor de totale mensheid dat hij zich heeft geopenbaard. Voor ons. Toch om de relatie tussen mens en God te herstellen. De relatie was verbroken door de zondeval van de eerste mens. Was de relatie tussen God en mens verbroken. Zonde brengt scheiding tussen God en mens. De zonde behaagt God niet. Maar ondanks de zonde in ons haat God ons niet. Jezus Christus is daarom geopenbaard. Toch? Toch waar daarin openbaart God zijn liefde aan de wereld. Omdat wij door deze hoge priesters, door deze Jezus Christus tot God kunnen naderen, tot God kunnen komen. Hij, Jezus Christus, brengt ons weer, heeft de relatie hersteld tussen God en mens, het Koninkrijk der Hemelen. Hij, Heer Jezus, heeft de relatie tussen God en mens hersteld door zijn komst en dood naar deze aarde. Zijn verrijzenis heeft daarbij ook een heel grote rol gespeeld. Hij is opgestaan en is ten hemel opgevaren. Hij was Gods enige geboren zoon en hij was zonder zonde. Was hij met zonde, dan was het opvaren naar het hemel zeker een mislukte plan. Ja, maar hij heeft zonder zonde gewandeld op deze aarde, want hij is dan onze hoge priester in eeuwigheid geworden. De Joden hadden een hoge priester nodig die God zelf benoemde uit de mensen. Maar God benoemt dan geen hoge priesters meer, ook voor de Joden niet. Deze Jezus is de hoge priester die bemiddelt tussen God en mens. Toch? Jezus Christus is de hoge priester die bemiddelt tussen God en mens. Hij is een middelaar, wordt hij genoemd, van het nieuwe verbond. Halleluja. Prijs de Heer. De Heere is groot en zeer te prijzen. De Heere houdt van u. De Heere is liefde. Toch, we kunnen altijd teruggaan naar Johannes 3, vers 16, waarin hij zijn liefde aan u openbaart. Het is oneindig. Hij houdt van u en daarom heeft hij ook zijn zoon gestuurd om dat hij dichter bij hem komt. En hij zegt in het woord, toch, de titel van mijn preek deze dag is het Koninkrijk der Hemelen. Het Koninkrijk der Hemelen is door Jezus Christus dicht bij ons gekomen. Door hem is het dicht bij ons gekomen. We moeten ons alleen maar uitstrekken naar onze Heer en Heiland. Die is geslacht om de zonde van de totale mensheid. En hij heeft het Koninkrijk der Hemel dichter bij ons gebracht. De Bijbel praat duidelijk over het Koninkrijk der Hemelen. Het is een hemelse koninkrijk, niet zijn aardse. Bijvoorbeeld, we hebben net een prins, een koning, ja, uit Nederland. Nederland is een koninkrijk. In dat koninkrijk hebben we een koning op bezoek gehad. Maar dit is aards, dit is menselijk. Weet u? Maar het is niet te vergelijken. Europa had heel veel koninkrijken. De meeste van ze zijn er niet meer. Ik weet niet als er nog twee zijn. Nederland en nog een ander land. Dat is een koninkrijk. Maar dit is een aardse koninkrijk. God heeft daarmee geen bemoeienis. Toch? Maar de hemelse koninkrijk blijft voor eeuwig. En wij moeten ons uitstrekken naar die hemelse koninkrijk. We moeten ons gewoon uitstrekken. Meer uitstrekken naar de dingen van God. Want dat is God wil ten opzichte van ons. We zijn niet bekeerd om te zitten en te kijken en te doen. Maar wat we willen. We leiden ons eigen leven. We hebben niets te maken met de Heere. We kunnen geen dingen weglaten die we moeten weglaten. Die we moeten vermijden. We vermijden niet. We behagen de zonde. We wandelen en handelen in de zonde. Toch, het hindert ons niet. Het stoort ons niet. We houden geen rekening met de Heere. We leven maar. We leiden maar ons eigen leven. En dat kan niet als je eenmaal bekeerd bent. Je bent bekeerd. Je hebt de Heere aangenomen als je Heer en Heiland. Probeer. Doe je uiterste best om een ander leven te leiden. Het Koninkrijk der Hemelen. Het is nabijgekomen voor ons. Door Christus Jezus die aan het kruis is gegaan. Hij betaald, heeft de prijs betaald toen hij hier op aarde was voor onze zonde. Toch, hij was het eeuwige lam Gods geslacht voor de zonde van de wereld. Hij heeft de prijs al betaald. Niemand heeft meer schapen nodig om te slachten voor de zonde. Dat ze zichzelf kunnen reinigen door het bloed van de schapen van hun zonde. Nee, het is niet meer nodig. God heeft het niet meer nodig, want dat was niet een zijn plan. En immers, het bloed van dieren kan onmogelijk reiniging voor zonde van mensen brengen. De koning der koning. Jezus Christus, die onze hoge priester is in

komen. Die we niet kunnen, weet je. Die we niet kunnen, die we niet aan kunnen. Roep tot God, roep tot die hoge priester. Die hoge priester is de middelaar van het nieuwe verbond. Hij staat tussen God en de mensen. Roep tot Jezus. Je gaat tot God door deze hoge priester, Jezus Christus. Door Jezus. Roep tot de Heere. Roep tot de Heere als er stormen komen, situaties komen op je pad. Dat je tot zonde willen verleiden. Toch? Want de Heere behaagt de zonde, behaagt God niet. God houdt van ons. En de zonde kan geen stouweg zijn tussen God en mens. Het koninkrijk der hemelen. Ja. In Matthäus 5 vers 10 staat: zalig de vervolgden der gerechtigheid, want hunner is het koninkrijk der hemelen. En Matthäus 3 vers 2: bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Bekeer je van je oude leven, bekeer je van je zondige wegen, bekeer je van alles wat bekering behoeft en strek je uit naar Jezus Christus. Want het koninkrijk der hemelen, het is niet nabij gekomen voor dieren. Het is gekomen voor mensen. Mensen die God heeft ons geschapen naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En God heeft behagen in ons. God wil niet dat wij verloren gaan ten eeuwige leven. De hel is er. We zien het alleen niet meer onze ogen. Het is een geestelijke situatie. God wil niet dat we ten eeuwig leven verbrand worden om de zonde. Nee, de zonde behaagt God niet. Strek je uit en doe jij de dingen die God behaagt. Al de dingen die God behaagt. Als de zonde op je pad komt, roep tot God. Roep tot God. Hij zal je hulp geven uit zijn heiligdom. Hij begeeft je niet, hij verlaat je niet, zegt hij trouwens ook in zijn woord. Strek je steeds meer en meer en meer uit naar God. Hij strekt zijn handen ook open. Hij strekt zijn handen ook uit naar ons toe. Hij wacht op ons. God is liefde en hij houdt van alle mensen. Niet één bevolkingsgroep uitgezonderd. Hij houdt van alle mensen omdat hij de schepper en formeerder is van alle dingen, alle mensen. God is in zorg over u. Zijn liefde is oneindig. Je vindt het in Johannes 3 vers 16. Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Het koninkrijk der hemelen, dat is Gods koninkrijk. Het is geen aardse koninkrijk. We moeten geloven daarin. We zien het nog niet. Het gaat zich eens manifesteren aan de eindtijd. We zien het nog niet, maar we moeten geloven. We moeten alleen geloof hebben. We moeten niet wankelen in ons geloof. Niet twijfelen. Geen zin. We moeten standvastig zijn in ons geloof. We moeten stand houden dwars door wat voor stormen ook op onze weg komen die ons willen verleiden om de Heer te verlaten. Nee, we moeten stand houden. Hou vast aan deze Jezus. Hou vast. Er zijn koninkrijken. Dit is een hemelse koninkrijk van de Allerhoogste God. Maar op aarde zien we dat er ook koninkrijken zijn. Het verschil is tussen de aardse koninkrijk en deze hemelse koninkrijk is dat deze hemelse koninkrijk voor eeuwig stand houdt, voor eeuwig zal blijven. Toch, het vervalt niet. Het komt niet ten einde, maar die aardse koninkrijken, die eindigen. We hebben niet lang terug een prins of een koning op bezoek gehad. Toch, een koning uit het buitenland heeft Suriname bezocht. En in dat land is er ook een koninkrijk waarvan hij de koning is. Ja, hij is de koning. Toch, maar we zien dat er steeds een machtverwisseling is. Het waren eerst zijn voorvaderen en het gaat steeds door en door en door. Maar dat is duidelijk het verschil. Jezus blijft de koning van het hemelse koninkrijk. Blijft hij de koning. Er komt geen andere en er wordt niet gereshuffeld. Hij blijft het. Waarom? Omdat hij Gods enige geboren zoon is die naar het kruis is gegaan, die geslacht is met een pleinhanging. Het was niet makkelijk voor hem, maar hij heeft stand gehouden, dwars door de pijnen. Wat hij moest trotseren, wat hij moest incasseren om de totale mensheid. U en ik. Iedereen. Toch? En hij is de koning van alle koningen. De aardse koningen zijn niet te evenaren met Jezus, de komet koning Jezus. Helemaal niet, omdat ze doodgaan.

zoals alle mensen, ze zijn tijdelijk in het Koninkrijk der Nederlanden, zoals we net bezoek hebben gehad. Zijn voorvaderen waren de koningen en nu is hij nageslacht en nu zit hij op de troon als koning. Als hij er niet meer is, komt er weer een andere. Zie, dat is duidelijk het verschil, dat koning Jezus voor eeuwig koning blijft. En dan niet voor een aardse koninkrijk, een aardse paleis of zo, nee. Een koninkrijk door God gesticht, de God van hemel en aarde, jouw maker, jouw formeerder. Het eindigt niet. Het eindigt nooit en er komt nooit een einde aan de heerschappij van God en de heerschappij van Jezus Christus. Er komt nooit een einde. Ja, ik zie de Heer strekt zijn handen uit. Hij strekt zijn handen uit naar de mensheid. Hij strekt zijn handen uit naar u. Hij wacht op u. Voor zover je nog niet bekeerd bent en je kent hem nog niet, maak die stap nu. Maak die stap vandaag. Maak die stap zo gauw mogelijk. Deze koning wacht op u. Hij houdt van u. Prijs de Heer als u al bekeerd bent, als u hem al volgt. Vertel aan mensen over het Koninkrijk der Hemelen in je omgeving, in je familie. Praat erover. Hij wil dat we onze mond openmaken en praten over hem. Vertellen over ons, dat we, over hem, dat we zielen winnen. Er moeten nog meer zielen gered worden. Er moeten nog meer zielen binnenkomen in zijn koninkrijk. Hij wacht op ons allemaal. Zo, de aardse koninkrijken zijn allemaal tijdelijk. Van tijd tot tijd gaat de koning dood, dan neemt er een andere over. Toch, we kennen het koninkrijk der Nederlander, we kennen de koning Juliana, Beatrix. En nu is de zoon van Beatrix op de troon. En als hij er niet meer is, dan komt de zoon van hem. Maar niemand reshuffelt Jezus. Jezus blijft een koning op die eeuwige troon van God. Hij blijft het voor eeuwig. Hij is de Alpha en de Omega. Hij blijft voor eeuwig op die troon. Waar hij pleit voor de zonde van ons, van de totale mensheid. Pleit hij voor de zonde van ons bij de Vader. Hij is een voorpleiter van de zonde. Evenals zijn Vader, de Almachtige God, van ons houdt. Zo houdt Jezus ook van ons. En daarom is hij naar het kruis gegaan om geslacht te worden. Hij heeft zijn leven opgeofferd om ons, als we de diepte ervan kunnen begrijpen. Het was niet dat hij geen pijn heeft gevoeld, want hij heeft pijn gevoeld. Zoals ik al zei, is de hemelse koninkrijk niet te vergelijken, want er zijn koninkrijken op aarde met die aardse koninkrijken. En ik heb je al duidelijk gemaakt hoe het toegaat, dat er steeds een koning wordt benoemd met de aardse koninkrijk. Als hij dood is, dan volgt iemand uit zijn nageslacht en zo gaat het door. Toch? Maar op deze troon, het koninkrijk der hemelen, op deze troon, in het koninkrijk der hemelen, zit Jezus Christus als de koning der koningen. En hij wordt niet gereshuffeld, hij gaat niet dood. Er komt geen ander in zijn plaats. Is God niet geweldig? Dat God zo door zijn grote liefde aan ons heeft gedacht om zijn zoon geslacht te laten worden voor onze zonde. Het koninkrijk der hemelen houdt eeuwig staan. God is liefde. God strekt zijn liefde naar u uit op allerlei manieren, op momenten waarbij je het ook niet verwacht. De koninkrijken, de aardse koninkrijken, houden niet stand. Er zijn zoveel al, als we naar de geschiedenis kijken, de wereldse geschiedenis, zoveel bestaan niet meer. Europa heeft veel koninkrijken gekend, maar er is maar één volgens mij of twee nog, Nederland. En ik denk dat er nog een andere is. Er waren heel veel. Maar kijk naar het verschil. Het koninkrijk van God, nogmaals, waarop Jezus op de troon staat, is eeuwig, eeuwig, eeuwig, eeuwig, eeuwig. Niemand haalt Jezus van de troon als een koning. Hij blijft voor eeuwig staan. En dan is hij daar, niet om zichzelf te verheerlijken, om ons, om de totale mensheid. Toch? Om de totale mensheid zit hij op de troon.
God is liefde. God strekt zijn handen uit naar u. En God wacht op u. Je bent bekeerd. Je bent bekeerd, je kent Jezus. Maar de Heer wil ook dat je in geloof zielen wint. Je moet op de straten gaan, de hekken en de steggen gaan en zielen winnen. Het evangelie verkondigen en de zielen binnenhalen. In je familie, in je buurt, op school, op je werkplek, overal. De Heer gaat je kracht geven en hij gaat je beschermen. Hij begeeft je geen zins en hij verlaat je geen zins. Doe zijn wil. Het is zijn wil. Dat niemand verloren gaat, maar dat alle mensen behouden worden. God is liefde. Niemand moet verloren gaan. Iedereen moet behouden worden. Als de mensen niet willen luisteren, loop door. Laat af. Bid voor ze. Dat God hun hart aanraakt, dat ze tot inkeer en bekering komen. Want de wereld heeft niets veel te bieden. De Heer heeft niets te bieden. De wereld heeft niets te bieden. God is in zorg over ons, over de totale mensheid. Hij wil dat niemand en dan ook niemand verloren gaat. God wil dat iedereen en iedereen, elke mens die geboren wordt. Want voor we geboren worden, weet God van ons bestaan. Hij weet alles van ons, ons begin en ons einde. Hij wil dat iedereen behouden wordt. Het maakt niet uit in wat ze geloven. De wereld trekt, maar God is een grote trekker. God is de grootste trekker. Bid voor God. Bid. Bid voor de zielen dat ze behouden worden in je familie, in je buurt. Omdat de wereld trekt. De wereld trekt aan ons toch. De wereld zijn gezindheid. We willen de dingen van de wereld doen. Maar God is de grootste trekker. Daarom moeten we roepen tot God. Bidden tot God. Dat zielen behouden worden. In onze familie, in onze straat, in onze buurt, op de scholen waar we gaan, noem maar op, waar we werken. We moeten roepen tot God. God is de grootste trekker. En waarom trekt hij? Hij trekt niet aan dierenhor of bomen en planten, aan mensen. Van wie is een grote liefde voor ons? Het blijft, alles draait om de liefde van God. De liefde van God. God wil niet dat we verloren gaan. God wil dat wij allemaal behouden worden ten eeuwige leven. Ons lichaam is sterfelijk. Het gaat sterven. Het moet sterven. Omdat het een zondig lichaam is. We leven allemaal. We zijn geboren in de zonde. We leven allemaal in de zonde. Niemand kan zeggen dat ze geen zondaar zijn. Iedereen, ik ook. We zijn zondaren. En ons lichaam kan het koninkrijk der hemel niet beërven. Het koninkrijk der hemel. Toch ons lichaam kan het koninkrijk der hemel niet bederven. En daarom beërven. En daarom sterft het lichaam. En zij die volgens Gods wil geliefd hebben, zich hebben uitgestrekt naar de dingen van God en hebben geliefd volgens zijn wil, die zullen een opstanding krijgen ten eeuwige leven. En ze gaan niet opstaan met hetzelfde lichaam waar ze naar het graf zijn gegaan. Echt niet hoor. Want dat lichaam is een zondig lichaam. En God kan niet tegen zonde. God behaagt de zonde niet. God houdt echter van de mens die hij gecreëerd heeft tot lof en heerlijkheid van zijn naam. God had de mens geen zins, ondanks we in zonde leven, ondanks we hem vergeten. Maar God had de zonde in ons. De zonde brengt scheiding tussen God en mens. Daarom is Jezus Christus geopenbaard. Toch, en kunnen we nu praten van het koninkrijk der hemelen. Wij die God behaagd hebben op aarde, zullen deel daarvan hebben. Wij die dat niet hebben gedaan, ik weet niet wat met ons zal gebeuren, God weet hoor. Maar ik weet dat zij die God behaagd hebben op deze aarde, met hun levens, handel en wandel, die zullen zeker het koninkrijk der hemelen beërven. Dat is Gods wil. Dat is Gods wil. Ons handel en wandel, ons levenshandel en wandel moet tot eer en glorie zijn van Gods naam. We moeten niet proberen, de wereld trekt. Maar we moeten niet proberen om mee te gaan met de wereld, met die golven, die waaien, de winden, die waaien in de wereld. Weet je, de golven, ik heb het over de winden, sorry.
De winden die waaien, we willen meegaan met alle winden van de wereld. De golven zullen komen. Grote golven, kleine golven, maar hou stand. Want Christus Jezus heeft de wereld overwonnen. Ze zullen komen. Ze zullen komen, maar hou stand dwars door alles heen. Wat ze ook zijn, die stormen, hou stand, hou stand. Want Jezus Christus heeft de wereld overwonnen. Wat zich afspeelt in de wereld, wat niet Gods plan door de zondeval van de eerste mens. Kan je best begrijpen waarom God zo boos heeft.

ook zijn die stormen hoogstaand. Want Jezus Christus heeft de wereld overwonnen. Wat zich afspeelt in de wereld, wat niet Gods plan door de zondeval van de eerste mens. Kan je best begrijpen waarom God zo boos is.

ook zijn die stormen hoogstaand. Want Jezus Christus heeft de wereld overwonnen. Wat zich afspeelt in de wereld, wat niet Gods plan door de zondeval van de eerste mens. Kan je best begrijpen waarom God zo boos heeft. Is aan dwars door ze roep mij en bid. Roep tot mij en bid. Wanneer de zonde als een belaging op je pad komt, roep tot mij en bid. Want mijn koninkrijk, waarover ik praat, dat nabij is gekomen, is reëel. Het is echt. Het is niet fake. Want aan alles zal er eens een einde komen, zegt God. We weten niet wanneer, maar het gaat komen. Bekeert u, nogmaals, Matthäus 3 vers 2. Want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En zover u al bekeerd bent en u luistert naar mij, breng de families van u tot bekering. Breng de buren van u tot bekering. Mensen die tot bekering zijn gekomen, worden vaak ook vervolgd in de wereld, toch? Ze worden vervolgd omdat we niet in Jezus wilt geloven. Weet je, ze worden zwaar vervolgd. Niet overal, maar er zijn wel landen waar christenen vervolgd worden en waar het christendom Jezus verboden is. Maar dan zegt de Heer in Matthäus 5 vers 10, zalig de vervolgden der gerechtigheid, want hunner is het koninkrijk der hemel. De God is alwetend, God wist precies wat zal komen op deze wereld. Dat gelovige mensen vervolgd zouden worden. De Heer zegt van deze mensen, zalig de vervolgden der gerechtigheid, want hun is het koninkrijk der hemel. En God heeft al een vonnis geveld over deze mensen die vervolgd zullen worden, die de blijde boodschap zullen verkondigen, die over Jezus het evangelie gaan verkondigen. Ja, ze hebben zware vervolging. Hier worden wij niet vervolgd, prijs de Heer, maar er zijn landen waarin deze mensen zwaar vervolgd worden en zelf gedood worden om Jezus Christus. We moeten hard voor ze bidden, zegt de Heer. We moeten veel bidden voor de christenen in de wereld waar het christendom verboden is, waar de christenen vervolgd worden. En dan zegt de Heer, we moeten heel veel bidden voor ze. Dat ze kunnen stand houden dwars door alles, want het is niet makkelijk. Ze hebben het niet makkelijk. Ze hebben het niet makkelijk, zegt de Heer. We moeten ook aan ze denken. We zien het niet, maar het is er. Het bestaat er, die vervolging, die zware vervolging. Het is er, het bestaat er in de wereld. Ik kan niet veel over toewijden, want ik wil niet veel praten over anderen. God, over anderen, weet je? Nee, helemaal niet. Ik ben hier om te praten over Jezus. Zijn gerechtigheid, zijn liefde. Ja. Om u te bemoedigen, om stand te houden dwars door de situaties dat op je levenspad komen. Hou stand, wankel niet, wijk niet af van de pad waarop je bent. Die brede pad waarop je bent, je wandelt nu op die brede pad als je Jezus kent. En zover je nog niet Jezus niet kent of hem hebt aangenomen, neem hem aan als je heiland, Heer en verlosser, zodat je van die smalle pad blijft, zodat je niet op die smalle pad blijft, want daar is Jezus niet te vinden, maar zodat je niet op die brede pad blijft, want op die brede pad is Jezus niet te vinden. Wij zijn mensen, we maken soms fouten, sorry. Maar je moet niet op die brede pad blijven. Op die smalle pad wil de Heer je hebben, op die smalle pad. De brede pad is niet voor de gelovige, verloste kinderen Gods meer. Het is een wereldse pad, wereldse trend, wereldse alles. Hou vast aan de Heer. Vraag de Heer deze morgen aan u. Hou vast, hou mij vast aan mijn zoon kleed. Hou mij vast aan de zoon van mijn kleed. Hou mij vast. Ik heb de wereld overwonnen, zegt de Heer. Het staat in zijn woord, hij heeft de wereld overwonnen. Heb goede moed te alle tijden. Wat ook komt, wat voor stormen er ook komen. Want de verdrukkingen zullen op de ganse aarde komen. De christenen zullen op de ganse aarde vervolgd en verdrukt worden. Maar hou vast en hou staan. Bid en roep tot mij. En ik zal je antwoorden en grote ondergrondelijke dingen verkondigen waarvan jij niet weet. Roep tot God in alle momenten. Roep tot God, roep tot God. Hij heeft uw roep nodig, hij heeft uw gebed nodig om bakens te verzetten. Niet alleen voor jezelf, maar

0: denk veel aan de vervolgde christenen in de wereld. Ze worden vervolgd omdat het koninkrijk der hemel nabij is gekomen, worden ze vervolgd. Ze willen deel, de vervolgde christenen willen ook deel hebben van het koninkrijk. Ja? En daarom worden ze vervolgd. Maar de Bijbel, de vervolgingen die moeten komen, zegt het woord van God. Maar laten we bidden. Laten we bidden voor de vervolgde christenen. Al zien we niet wat er gebeurt, maar ze worden zwaar vervolgd in de wereld. Halleluja. Ze worden zwaar vervolgd in de wereld, zegt de Heer, de christenen. Heel zwaar. Bid, bid, bid, bid, bid. Bid niet alleen maar voor jezelf en je familie, maar bid elke dag voor de vervolgde christenen, zegt de Heer. Bid veel voor de vervolging. Want ze hebben het moeilijk, ze hebben het zwaar. Anderen geven het op, anderen niet. Het is Gods wil dat we bidden, ja. Dat we veel bidden en veel voor de vervolgde christenen, voor de vervolging. God zegt, hij gaat ook afgaan op de gebieden van ons. Hij hoort het en hij verhoort het. Hij hoort het niet alleen in onze gebieden, maar hij gaat het ook verhoren. Hij gaat wonderen en tekenen doen voor deze christenen, voor deze vervolgde christenen, om die mensen te tonen dat hij God is. In het Engels om in zeggen, hij is unshakable, unstoppable. Ja, hou vast, hou jij ook vast. Hou vast aan de Heer. We moeten een keer deze morgen, hou vast en doe zijn wil. Evangeliseer. Praat over hem. Hou stand. Want de zon is als een belaging op onze weg. Hou stand en hou vast aan de Heer. De Heer houdt van u. De Heer houdt van u met de onmetelijke, grenzeloze liefde dat nooit eindigt. In Jezus' naam. Hoop dat u bemoedigd bent en gesterkt bent deze morgen. Ik ga nu eindigen met een... Ik beëindig nu mijn programma. En zover je de Heer Jezus nog niet kent, maak die stap. Je bent vrij. Bezoek een gemeente. Bezoekt u een gemeente. Indien u nog geen gemeente hebt, bezoekt u een gemeente. De Heer is liefde en hij houdt van u en hij wacht op u. En ik wens u een gezegend weekend, een gezegend nieuwe week toe. En ja, en ik ben aan het einde gekomen van dit programma deze morgen. Ja, geniet van al de dagen met de Heren. God zegen.
1: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Inspiration FM.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: keurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Heb je gehoord? Je hebt nu gehoord. Dan zet het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan, van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en Fellowship Braderie op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you, sa ayer aboskopodisi. Ik zie u daar.

0: Idol of Martinez and Friends in gospel concert.
1: Masra, me love you.
0: Daarna hebben we in de line-up Futuna Kabakor en niemand minder dan Johan Herbert en Glenn Omen live. Op zaterdag 27 juni in het CCS aan de Henk Arostraat. De deuren gaan open om 7 uur en het geheel staat om 7:30 in de avond. Een kaart kost maar 300 SRD. De kaarten zijn te verkrijgen bij CCS aan de Henk Arostraat, Logos International aan de Koesewijnenstraat 13 en Glen Broodjes aan de Dr. Sophie Redmondstraat 256 naast Big John. Kom en geniet van dit concert met als thema Ik wil terug naar het hart van aanbidding. No miss Adisi, an avond.

Gracias.

0: just obey. Every day praise Yahweh. I don't care what they say. They can say what they say. Every day me and mine gon' pray. Every day trust obey. Every day praise Yahweh. I don't care what they say. They can say what they say. Every day me and mine gon' pray.
1: Holy is his name.
2: Ah, wie is daar? Het is de jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
3: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
4: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Je doet Holy Ghost dingen. Yeah. Vind je het leuk, mag je meeswingen. Swingen? Swingen?
2: Radio Shalom. Wie?

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

0: Sista kringloop winkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double SketchUp.
1: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalanicom. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalanicom kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hey, wacht even hoor, ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalanicom, jouw verbinding met de wereld. Kirpalani, safe and enjoy.

0: Rudolph Martinez and Friends in gospel concert.
1: Masra, mi love you.
0: Daarna hebben we in de line of Kutuna Kabakor en niemand minder dan Johan Herbert en Glenn Omen live. Op zaterdag 27 juni in het CCS aan de Henk Arostraat. De deuren gaan open om 7 uur en het geheel staat om 7:30 in de avond. Een kaart kost maar 300 SRD. De kaarten zijn te verkrijgen bij CCS aan de Henk Arostraat, Logos International aan de Koesewijnenstraat 13 en Glen Broodjes aan de Dr. Sophie Redmondstraat 256 naast Big John. Kom en geniet van dit concert met als thema Ik wil terug naar het hart van aanbidding. No miss Adisi.

ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

strijders, niet tegen de mensen, maar tegen de boze geesten van de hemelse gewesten. Satan was ooit een engel, maar hij koos ervoor om het te verpesten. God heeft wat je nodig hebt, want hij geeft je het beste. Hij is niet blij als je dingen kent, dat begrijp je zodra je mee je hart hebt. De wind kan schade.

0: Het is 6:00.
1: Dit is het programma Zorg met een Ster door de Stichting Patiëntenplatform Suriname. Die komt elke zondag omstreeks 6:00 tot 6:30 avonds. De Stichting Patiëntenplatform Suriname is er voor patiënten en hun familie die onrecht hebben ervaren bij een behandeling en die niet bij machten zijn om op te komen voor zichzelf om genoegdoening te krijgen. Wij wensen u een gezegend 30:30 toe.
2: Goedendag, mijn mensen. Vandaag zijn we weer in uw huiskamer met uw programma Zorg met een Stem van de Stichting Patiëntenplatform in samenwerking met Radio Shalom. Na lange tijd zien we weer bepaalde dingen, of nou niet na lange tijd, maar laten we het zo beginnen. In het leven zijn een aantal situaties waarop je invloed hebt en sommige heb je geen invloed. Maar allemaal beïnvloedt jouw gezondheid. En vandaag wil ik het hebben over wateroverlast en de onzichtbare risico ervan. Wat is het eigenlijk? Wanneer we kijken naar de situatie nu, zien we dat nu heel veel regen vallen nu. In sommige plaatsen lopen huizen onder water en ze blijven heel lang onder water. De isolaties, dat je niet uit huis kan. En soms is het zo erg dat het water in je huis zit. Hoe verder met zo'n situatie? Heeft het invloed op jouw gezondheid? In zekere zin, ja, het heeft wel. We hebben awatra van nodig, maar soms awatra komfuru tumsi. Dit is eigenlijk een probleem. Wat zijn de mogelijke problemen hiermee? Zichtbaar zien we vernietigen van meubels, soms auto's vernietigen op straat en noem maar op. We zijn al over isolatie, je kan niet makkelijk uit huis gaan. En ja, en nog maar allerlei dingen die je soms vraagt om je garo hoe verder. Het hinderlijk van dat ding is, je hebt nergens te gaan klagen of zoeken voor oplossing. Want wie ga je vergoeden? Wanneer het water langzaam zo op straat en in je huis komt, krijg je vaak, laten we zeggen, we zitten met verontreinigde water. Het water is vies en zit vol bacteriën en chemische stoffen, dingen die je niet eens denkt, zitten erin. En soms ben je verplicht erin te gaan, omdat je niet anders kan. En we kunnen het probleem verdelen in materiële schade, maar ook fysieke en psychische, ofwel mentale gezondheidsprobleem. Een van de dingen die we zeggen is verontreinigde regenwater in huis, gemengd met allerlei dingen, riool en noem maar op. Wat kan er gebeuren? Doordat het water zoveel zitten met allerlei dingen, zitten in het water, bacteriën, salmonella, E. coli en noem maar op, kan het zijn dat je darmklachten van krijgt. Of maagklachten. En soms nog erger, weet je, dus klachten die je soms niet kan die je niet weet van waar het komt. Omdat het water met allerlei infecties dingen zitten, laten we zeggen, allerlei dingen erin zitten die zorgen voor allerlei infecties. Huidinfecties kan het zijn. En mensen met wondjes, die soms in aanraking komt met het water, heeft ook problemen. Want het kan zijn dat je wond erger wordt, verontreinigd wordt, waardoor de genezingsproces erger wordt. Je bent verplicht te lopen in laarzen en soms zit het water ook in je laars. Dus het is een heleboel, we moeten zeggen, ongemak met het regenwater. Een andere zaak is dat sommige ziekten, bijvoorbeeld de ziekte van Weil, in deze tijd, de kop kan opsteken. Als we praten over de epidemiologische driehoek, dus klimaatomstandigheden, ziekteveroorzager en gastheer, dan krijg je een ziekte. Dus nu is de klimatologische omstandigheden heel, heel, heel gunstig voor het ontstaan van allerlei ziekten. Er kan allerlei dingen ontstaan, ook bijvoorbeeld schimmelvorming. En dat is heel, heel gevaarlijk, want je ziet die schimmel niet. En dat kan zorgen voor andere problemen. Vooral diabetici moeten in deze tijd extra voorzichtig zijn. Want onderschat het niet. Onderschat het niet. Als u diabetes bent en u heeft een wond en het komt in contact met het water, met nog erbij schimmelprobleem, is er een hele, hele grote risico dat uw wond niet makkelijk gaat genezen. Daar nog bij komen kijken, dat ja, je kan niet misschien makkelijk naar de dokter gaan om aan uw medicijnen te komen. Dus het is probleem op probleem. Dus regenval is niet zo onmakkelijk, zegt men, heeft heel veel ongemak voor ons als mens. Daarna ga je nog bepaalde dingen krijgen doordat je in die situatie zit. Want kijk, doordat je schimmel krijgt, krijg je ook een muffellucht in de omgeving. En dat kan ook zorgen voor irritatie van je luchtwegen. En dat kan zorgen voor ademhalingsklachten, hoesten en noem maar op. Allergieën. Mensen met astma kan dat die astma vererger wordt. Dus in deze periode, ja, is het van groot belang dat jij als persoon extra gaat letten op je gezondheid. Wanneer we letten op dit probleem, van wateroverlast, is het van groot belang dat we ook letten op, nagaan, ja, dat er zijn, laten we zeggen, bepaalde drie gebieden, kan delen in drie situaties. De ene is een natuurlijke situatie. De tweede is dat de overheid nalaat om goten op tijd op te halen. Maar de derde is ons gedrag ook. Dat we soms heel nonchalant omgaan met vuil. We dumpen vuil hier. Maar ook een andere zaak is die we vaker niet vaak erover praat, is de niet geschikte, denk men, koker die men zet om het koud te dempen. Dus het probleem is heel, heel divers. Jij als persoon moet letten op deze dingen. Want jij die last van ondervindt, jij bent slachtoffer ervan. Dus vandaar dat het van groot belang is dat jij op een aantal dingen gaat letten als persoon. Waar je woont en hoe zaken voor jou, hoe je zaken gaan doen om jouw gezondheid te beschermen. We hebben al vaker gezegd in verschillende uitzendingen dat jouw gezondheid 30% afhangt van jouw gedrag. Dus jouw gedrag heeft 30% invloed op je gezondheid. Dus het is van groot belang dat jij als persoon rekenen houdt met jezelf. Want vaak letten anderen niet op jou. Jij gaat het zelf moeten doen. Dus de situatie waarin we zitten, afhankelijk van waar je bent, we zeggen al dingen in het water, laten we zeggen een chemische situatie in het water, want bijna overal is er een monteurzaak. Denk maar hoe het water verontreinigd wordt door allerlei dingen van de garages. We zitten ook met andere dingen. Bijvoorbeeld, misschien iemand heeft bepaalde stoffen, chemicaliën die gebruikt worden voor landbouwdingen. En het komt ook in het water. Dus het is divers. En dat kan zorgen voor bepaalde huidirritaties. Waar ben je? De locatie waar je bent bepaalt soms de risico die je loopt. Mensen die soms in een gezonde omgeving zitten waar men geen last hebben van wateroverlast, die kunnen makkelijker over zeggen, hey, asana no, een probleem.

Ik geef je een moment van om te luisteren naar jouw muziek. En dan kom ik weer met het laatste gedeelte waar we praten over het geestelijke aspect van wateroverlast. Want we hebben gesproken over het lichamelijke, wat zichtbaar is en ja, zie je. Maar het psychische aspect is ook niet te onderschatten bij deze. Tot zo.

0: Ik hoop dat u geluisterd heeft naar de muziek en genoten heeft. En dan gaan we verder met het laatste gedeelte van het programma. We hebben al gezegd dat gezondheid lichamelijk, geestelijk ook is. En we kijken naar het geestelijke aspect ofwel een mentale impact of mentale impact van deze situatie, wateroverlast op je gezondheid. Een stressfactor wordt vaak onderschat bij deze. En doordat je stress door wateroverlast, is het vaak zo dat je soms dingen kan doen die voor jouw gezondheid schadelijk is. Je kan misschien andere handelingen plegen, slecht eten en noem maar op. Dus ook de financiële schade, materiële schade, wordt vaak onderschat. Want die heeft weer invloed op je mentaal zijn. Want je denkt, hoeveel geld heb ik al gestopt? Hoe duur heeft het in me gekost? Mijn auto is kapot, dit is kapot, dat is kapot. Hoe kom ik eruit? Dan zit je nog in een situatie van, hoe kan ik aan mijn medicijnen komen? Vooral als je geïsoleerd bent, je kan niet eruit gaan. En je moet medicijnen hebben. Dus de schade is heel groot. En door die stress wat je loopt, kan het zo zijn dat je slapeloze nachten krijgt, angst aanvallen en andere dingen nog. En vooral nog als je merkt dat het rieken niet ophoudt. Dus het komt. En wanneer je ziet dat het heel rustig, laten we zeggen, rieken teruggaan, één dag negen, geen rieken, en je denkt weer je huis op weer schoon te maken, en dan begint het weer te riekenen. Dus mensen, we onderschatten het, maar het is heel stressvol. En het heeft invloed op jouw functioneren als mens. Want al die, eigenlijk, het film draait weer, hè. Je gaat zien dat je water in huis zien, zonder dat het water in huis is. Je kijkt naar dingen die kapot zijn gegaan. Dus en het grote financiële plaatje, wat eigenlijk op, eigenlijk, het lijkt of het zo op je voorhoofd plakt, dat je niet verder kan zien. Want je ziet al, wat gaat dit mij weer kosten? Dus het is niet eenvoudig. Het is belangrijk dat je in deze situatie hulp zoekt. Hulp zoeken, want anders wordt de situatie van kwaad tot erg. Want vooral als je nu slapeloze nachten hebt. Je kan niet slapen zoals je wil, angst aanvallen en zo. Het is heel belangrijk dat je hulp zoekt. Onderschat het niet. Praat met mensen. Praat met mensen die jou kan helpen. Mensen die jou kan ondersteunen. Niet alleen financieel, maar ook psychisch om de zaak anders te bekijken. Komen op bepaalde dingen, is het van groot belang. Indien het mogelijk is, ga zo min mogelijk in het water. Zo min mogelijk in het water. En mocht het zijn dat je in het water bent gegaan, maak het zo snel als mogelijk schoon. Met andere, met dingen, ja, fronter, dingen. Reinig je voeten met wat je kan verdragen. Ik kan niet zeggen, reinig het jaar mee, want het kan zijn dat je bepaalde middelen niet verdraagt. Zoek advies en reinig je voeten waar in het water mee in contact bent gekomen. Gebruik beschermende kleding, zodat het water, dat je minder in contact komt met het water. Bijvoorbeeld goede laarzen, stevige laarzen. Helaas, waarom ik dat zeg helaas? Want op sommige gebieden is het water zo hoog dat laarzen geen antwoord geeft. Weet je niet het juiste antwoord is. Weet je niet het juiste antwoord is. Omdat het water te hoog is. Maar zodat al wanneer het kan, gebruik laarzen. Waterdichte laarzen. Van rubber. Reinig je handen. Met het juiste middel. Met zeep. Ik zei het al, ik ben voorzichtig om te zeggen zeep. Maar kijk wat voor jou makkelijk is. Voorzichtig met eten. Want doordat je water hebt in huis of waar dan ook, zijn er vaak insecten, ongedierte. Ja, ik hoop dat de biologen me kwalijk neemt voor het woord ongedierte. Maar allerlei dingen kan in je huis komen en je eten en in je eten zitten. Dus hou daarmee rekening. Want je eten kan snel verontreinigd worden. Ook de temperatuur speelt een belangrijke rol in huis. Dus voorzichtig met eten in deze tijd. Mocht het zijn dat je een wond hebt en je bent in contact gekomen met water, voorzichtig met je wond. Wondverzorging ontsmet het heel goed. En maak contact met je arts wat je kan doen om je wond op de juiste manier schoon te maken. Want dat kan zorgen dat je wond niet onnodig lang hoeft te blijven. Dus de juiste aanpak op de juiste tijd kan helpen dat zaken niet verkeerd lopen. Een andere ding is dat je moet zorgen voor goede ventilatie. Dit is heel lastig, maar als het kan, maak al je ramen open. Zodat er goede ventilatie is, sneller droog, zodat zaken snel kan drogen. Ook ter voorkoming of minimalisering van schimmelvorming. Mensen, schimmel is gevaarlijk. Onderschat het niet. Schimmel kan allerlei dingen veroorzaken waarvan we nog niet allemaal op de hoogte zijn. Vandaar dat we echt voorzichtig moeten zijn in deze tijd met schimmelvorming. Nogmaals, vooral voor diabetici. Gezonde mensen ook, dus mensen zonder bepaalde klachten. Maar vooral diabetici moeten extra erop gaan letten. Want het is niet je magie als jij diabetes bent en nog zitten met een schimmel op je wond. Het is niet te doen. Heel lastig. Dus zorg ervoor dat je je ruimte goed kan laten ventileren ter voorkoming van schimmelvorming. Soms is het huis bijvoorbeeld van bepaalde platen gemaakt die eigenlijk water op vasthoudt. Zoek hulp om die dingen weg te halen. Want eenmaal beschadigd met water kan dat zorgen voor een bron dat dat schimmelvorming ontstaan of andere zaken daar gebeurt die jouw gezondheid aantast. Ventilatie en nogmaals ventilatie. En wat niet meer bruikbaar is, zorg ervoor dat die opgeruimd wordt. Een andere zaak die wij niet moeten onderschatten in deze tijd is slangen in huis. Ik zei het al, ongedierte, maar ik wil nog echt aandacht eraan besteden. Of wel highlighten. Slangen en andere dingen in huis. Scorpioen, kakkerlakken. Die kakkerlakken kan zitten in je kleding of wat dan ook. Of in je voeding. Maar scorpioen, slangen in huis kan heel gevaarlijk zijn. En vooral als je laarzen gebruikt, is het goed om die altijd omgekeerd te slaan voordat je voeten erin stopt. Want je weet nooit wat erin kan zijn. Die slangen of die scorpioen kan daar zich kan huisvesten. Door de regen gaan al die beesten weg van buiten en gaan zoeken naar plaatsen waar het een aangename temperatuur voor hun kan zijn. En dat is meestal je huis. Dus mensen die geen water in huis hebben, je bent nog niet 100% safe van deze situatie. Want deze ongedierte kan wel in je huis komen en ergens gaan zitten waar ze jouw gezondheid in gevaar brengen. Mensen, we hebben weinig in onze handen. Maar wat in onze handen is, laten we dat zodanig gebruiken dat ons gezondheid beschermd wordt. Want wat je niet kan, dat kan je niet. Maar wat je wel kan, moet je wel gebruik van maken. Ons gezondheid is ons kostbaar. Onderschat het niet. Als jij een keertje ziek bent, dan pas begrijp je hoe duur en kostbaar gezondheid is. Gezondheid is niet te betalen. Laten we elkaar niet voor de gek houden. Je kan het niet kopen. We proberen het met medicijnen. We doen allerlei dingen. Maar eenmaal beschadigde gezondheid is een ramp. Vandaar dat we ons gezondheid moeten koesteren. Wat we moeten doen, laten we dat niet nalaten. Laten we onze omgeving schoon houden, zodat mocht het zijn dat we te maken hebben met regenval, dat het water ons gezondheid niet wegspoelt, maar dat het gezondheid van ons intact blijft, ongeacht de situatie wat het is. Want het water, de regen hebben we niet in onze handen. Wat we wel in onze handen hebben, is dat we onze omgeving schoon gaan houden. En we vragen nogmaals de overheid dat men echt de regels toepassen. Dat mensen niet à la dol en overal dingen gooien. Maar vooral dat men rekening houdt met de dempen van goten. Welke buis men gebruikt, welke diameter, zodat het doorstroom van het water niet geblokkeerd wordt. Want dat zorgt voor het probleem waarmee we zitten. Een andere tip wat ik wil geven aan mensen die gaan bouwen. Let op waar u bouwt. Desnoods kost het u 2 stenen meer dan dat u water krijgt in huis. Zoek iemand die verstand heeft van bouwen. Rekening houden met de toekomst. Dat het kan zijn dat de straat straks hoger gaan liggen met jouw woning. In de jaren voorheen spraken we over dat het klimaat niet verandert, alleen de temperatuur. Nu zien we dat temperatuur niet alleen de temperatuur verandert, maar ook de klimaat. En dat zorgt voor heel veel problemen. We zien het dat het heeft risico's voor onze gezondheid. Onze voedselvoorziening is ook in gevaar door deze situatie. Dus onze gezondheid heeft een grote probleem nu. Met de regenval, met de klimaatverandering nu. Het hangt vanaf dat u en ik samen moeten gaan werken. Handen in elkaar slaan om elkaar te beschermen. Want mijn gedrag, uw gedrag, kan helpen dat we een veilig land hebben en een goed en onze gezondheid gewaarborgd blijft. Ik dank u voor dit keer. Ik was Ernie van de Stichting Patiëntenplatform Suriname met het programma Zorg met een Stem in samenwerking met Radio Shalom. Tot de volgende keer. Ik groet u.
1: Dit was het voor het programma Zorg met een Stem. Heeft u vragen? Voor meer informatie kunt u het platform bereiken op het mobiele nummer 8535889. Ik herhaal 8535889. U kunt ook een mail sturen naar het e-mailadres patiëntenplatformzuur.1@gmail.com. God zegen en tot de volgende keer.

answer. We give you all the praise. We give you all the glory.

0: se acabó.
1: Ya.
2: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
3: 94.5. Your daily inspiration.

Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

0: with double sketchup.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
2: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: Tread direct for you, Ultima Hamac.
1: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

Peak Records. Di 21 for Hot Boy.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace & Goods isn't just retail, it's ministry in motion.

0: Zinnen iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
1: Zranazani. Naskip. Na View.

0: Yeah, man, when I'm in Suriname, I listen to Radio Shalom. She know.
1: Yeah, man, when I'm in Suriname, I listen to Radio Shalom. Boom, bang. Radical one.
2: Lito van de vader heeft ze gemist heel de leven. Wilde ze aandacht, maar heeft het niet gekregen. Dus ze gaat het zoeken, ze gaat er waarde zoeken. En ze heeft het gevonden bij de jongens op de hoeken. Maar wat weten zij van liefde? Ze weten alleen trots te doen voor een mooi meisje en een duur gekochte schoen.

0: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Het algemeen pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HSBS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi. Gooi ze weer mee in de acte, joh. Als wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Die dingen
1: aanbesteld, Roewee. Nou, Sam, tante, die zat ik hier om een phone-chimboy-ting. Dat ben ik wel haast in mijn oog. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you ka hor you fesa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hala yu blasinyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
6: Thank you, cause you keep on blessing.
5: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Thank you, guys.
1: Thank you.
2: Het is 8 uur.
3: Luister elke zondagavond tussen 8 en half 9 naar het programma Kingdom Life Movement. Arise, Son and Daughters of God. Via Radio Shalom 94.5. De presentatie ligt in handen van broeder Hesdy Watsa. Voor meer informatie kunt u bellen naar het nummer 86-21172. Iedere zondagavond het programma Kingdom Life Movement. Arise, Son and Daughters of God.
4: Praise Masra Lobiwang Brangasa Mebariwang God bless you. Ook toet u de doorgaan naar de Fugado. Mi kancha abra a wortu a wani fu e abra di yu. Legip chi Fugado, folk Fugado, brada nangasa nanga ibriwang di e archi. Ya anatropisot se fu sradang of fu agron tapu yu de. Lobiwang adewan air, adewan forech fu cha a wortu abra. Via a sender voor Radio Shalom. A opdracht die met je ziet doorgenade na Fugotek den zonen en dochters Fugado en opo a volk Fugado ai. Zonen en dochters Fugado na Ibriwang die geboren uit Gado Doro Eje. Zonen en dochters na Ibriwang, Lubiwang die elibi Doro Asanta Ye. En natuurlijk door middel voor a wortu Lubiwang UIO Oppo. Natuurlijk, if you want UIO Oppo, ja toch want IABI, Chinfugado, Brangasa, die eigenlijk ding kiezen voor Futalibi in de comfortzone. Ja toch den tang, die kiezen voor Futalibi eigenlijk naar de IGUANI. Maar jullie kon verstaan dat je Lubiwang voor Libi, Alibi, Solik van Gado Wani. Voor gehoorzaam Gado, voor Libi, Lubiwang en Edefshitaki, hoe de geheel anders. Voor Libi en Edefshitaki, Abba Schrift Meester, Asref Leidsman en Asref Goede Herder, dat want tak na Doro Asantaye, na you, Lubiwang, ik kan tak bekeer you, na you o acceptera, abo skopu disi, a wortu disi. Tide, Lubiwang, we go in a wortu, a wikiripsa dan. Wishitaki den man die bij de indienst Fugado toen ja de behandel onrechtvaardig en door a handelwijze voeding a gedrag voeding dat gaat over werp ding dus hoe betak abra ding onrechtvaardige pachters want if a ben dona ding je begrijpt dat je unobotjes aan machti Fugon libeleki chi Fugado unobotjes aan recht Fugon libelek zonen en dochters Fugado. Want je begrijpt dat je dit nog accepteert aan mijn Chief Fugado. Koste wat kost, heb je worden uitgeschakeld. Want je begrijpt dat je heb je om de eigen belang. De bij de indienst Fugado, maar het belang Fugado, de bij Potawan zee. En de bij behartig de eigen belang. Dus je begrijpt dat de erfgenaam kon, Lubiwang Fucha, zeg maar, Kenki Fucha herstel kon, dan moest worden uitgeschakeld. Lubiwang, if you know want dienstknecht, want dienst mag, begrijp en verstand dat je een genade gave naar Chishu Chising door Asanta Ye. A bediening naar Jezus Christus die u eng. Nanga bedoeling dat je u ebouw naar een koninkrijk voor eng. Dat want dat je, Lubiwang, zonder a gezindheid voor Asanta Ye, unomande in staat, ja voor handel, eerlijk, voor handel, rechtvaardig. Dus ik ga Abba, een gave die is stellen in staat voor profiteer, voor drijven boze geesten uit, voor doen wonder en teken. Maar begrijp en verstand dat je zonder een gezindheid voor een geest, je bouwt een eigen koninkrijkje, ja, je maakt je eigen zonen en dochters, en te eigen om zonen en dochters voor Gado, dat je begrijpt dat je dit vindt, ja toch, if you play Sribi, of je pleit dofu, of je negera woordu, Lubiwang, begrijp en verstand dat je de genade gave aan de bediening die uchisi, nosari voetbouw na a koninkrijk voor Christus, nosari voor uw handel eerlijk, want no eigen om a gedrag, eigen om a manieri, Lubiwang, voor de wang die Gado verkies. Ja, dat want even een libilek zonen en dochters voor Gado. aan de duivel schuld. Ja toch, even afvallig, de chief gaat uit tapu, aan de duivel schuld. A kong doordat de dienstknechten en dienstmaagden, a wanif ding, de basi abrading, en de verlaga standaard, dat de mik de eigen zonen en dochters, en je begrijpt dat je a volle waarheid ding ne accepteer, dat want dat je de ne libi in a volle waarheid, a volledige waarheid, en je begrijpt dat je dat want dat je de absani die den sabi, die den leer je, want if je sab den san dat die, dat je begrijpt dat je dan je kon volwassen geestelijk en je begrijpt dat je dan je kon tapa prezi pe je ongehoorzaam gado. Ja, pe je ode afhankelijk voor gado door en je. Maar je begrijpt dat je de hoor je in een positie pe je de afhankelijk voeding en pe je etan afhankelijk voeding. Want alleen die de je dat je zolang je libi im gehoorzaam a voorganger a man fugado. En dat na aleri die wederom geborene etisi in Suriname en buiten Suriname en aleri dat zorgo taki u de zonen en dochters fugado ma unoma handel zo, unoma gedrag zo en nogmaals aan de duivel schuld. Lobiwang tide watak abra ding herders ja of voorgangers. Maar voor zo goeie na boskopu dame begi Hemelse Vader, ik geef u grand tangi dat u leid me kon ook tot idee voor je Abra een woord voor u. Tik Abra volledig, volkomen, totaal, nomi wani en olibisma wani en grand tangi dat een woord voor u zal go en kenki, lusu, brokodoro, transformatie, omwenteling, safin prezi, because een woord voor u ego en aan een keer ledig terug of hij doet, zal u zinnen voor doen. In Jezus Christus' naam. Amen en amen. Lobiwang, tide, we begin lees ik moet uit Johannes 10. Johannes 10, vers 1. Begrijp en verstaan dat Jezus Christus een de goede herder. Dat want dat if door genade je tisa bediening, je abba bediening, if tide door genade je abba genade gaven, die stel je in staat voor profeteer, voor drijven boze geesten uit, voor de wonder en teken. Sap die de taki, wie allemaal lobiwang die eboere Christus toe, u abba schrift goede herder. Natuurlijk lobiwang, we kiezen taken, we kiezen opdrachten, maar sap die de taki, walamala de skapu voor een goede herder. Dat want taki, de wang die moest die leiding, de wang die kiesa taak, die abba verantwoord toe, voor lei a volk, den moest er stang a sting voor Jezus, en dem gehoorzaam Jezus. Dat want taki, sang en taki, dat de moest doen. De nokang, ab de egi gedrag, de egi manieri, vandaar dat die msapti de taki, a genade gave, nanga bediening, Wang nosari, want ik kan de in staat voor dwaroko, maar te ego om een libi dim libi, in om de in staat, if je no te katra deel, die e horen bij na a pakket. We lezen die ik moet uit Johannes 10, we beginnen aan vers 1. A kopetaki, de goede herder. Voorwaar, ik zeg u, wie niet door de deur de schaapkooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnenkomt, is de herder der schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij name en voert ze naar buiten. Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij voorzeker niet volgen, doch zij zullen van hem weglopen, omdat zij de stem der vreemden niet kennen. In dit beeld sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat het was, dat hij tot hen sprak. Jezus zeide dan nogmaals, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur der schapen. Allen die voor mij geweest zijn, zijn dieven en rovers. Maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Lobiwang, je begrijpt dat je een gedeelte voor de Bijbel die ze zou lezen, had je bekend naar iedereen die aanvaardt Jezus Christus, lekker een heiland, verlosser en bevrijder. Dat want dat je Lobiwang, alapje voor Gado, sabbat gedeelte die ze. En je begrijpt Lobiwang, te ego om Johannes 10, vers 10. Dan de herders, ja, de voorgangers, in verwijs naar de duivel. Ja, toch, dat Jezus Christus bedoelt de duivel. Maar lobby wang, Jezus Christus, abin tegen de rokoman in dienst voor een pa. Want je begrijpt dat hij allemaal ben kon de wederom geboren, ben kon de opnieuw geboren, ja, voor ontdek a koninkrijk. De ben geboren uit water en geest, voor een koninkrijk binnen. Dat want taki lobiwang, ding beweger, ja, voor bekeerding.

Rokomoro lek fayuwani. Ino kan stel jezelf op moro lek fayuwani. Ino kan gedrag je moro lek fayuwani. En lobby wang, je begrijpt dat Jezus Christus en de goede herder. En if u atek u na in dienst, if u de in dienst voor een, if u nou een herder, of een voorganger, dan begrijp en verstand dat je alleen die skapu voor een goede herder moest zien. Naf zorgu tak de kosabas ten fu eng. Naf zorgu tak de gehoorzaam eng. Want if you nou a herder, lobby wang, dat want taki, of zeg maar herder of voorganger, dat want taki nou a skapu fu a goede herder. En is sabas ten fu eng. En je gehoorzaam eng, je volg eng. Want if you ne gehoorzaam eng, if you ne volg eng, je begrijpt taki a werk door. Ja toch, want de skapu die moest kiezen aan leri, die moest worden toegerust voor sabasting, voor een goede herder en volg in. Je begrijpt dat hij uiteindelijk door aan leri, daardoor sabasting voor jou. En sabasting voor jou, o zorgu tak de gehoorzaam jou en aan leri, lebi wang die egi, die moet voor een verlaagde standaard, dat want dat hij aan leri dat hij, o zorgu tak hij, je sabasting voor een herder, ja, een voorganger en tot daar en niet verder. Want alleri die egi na wederom geborene, ik got in een gehoorzaamheid naar een voorganger. Lobby wang, dat je begrijpt dat je, if de voorganger zijn herders nog een keer, dan de dena positie voor dieven en rovers. Ja toch, want Jezus Christus dat je, voorwaar, ik zeg u, wie niet door de deur de schaapkooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover. Lubiwang, want dief, want rover, dat want dat je aan de go via een juiste fasie, via een juiste passie naar inzee. Dus in een verwacht voor een dief, voor een rover, dat hij oude in staat voor gehoorzaam, een goede herder, voor doe, zijn een goede herder in taki, maar wel, lobby wang, je begrijpt dat je denkt, want die go via een juiste fasie, een juiste passie naar inzee, dem de in staat, ja, voor verstand als ding, voor een goede herder en volg in. En heeft de volg in, doordat de verstand als ding voor in, je begrijpt dat de alleri die ootjesi, o zorgu tak ook toe, wie o de in staat, voor volg als ding, voor gehoorzaam Jezus en volg in. Lobby wang, jullie en Archie, een programma die si wang aantal jarig ba, dey sabas tenf mi. In afsi mi fesi, lobby wang, ma kotaki da oso eye arki of ideni waji, if you gonna want trapresi, en you sa Archie even via, zeg maar, a radio, dey yera steng, dey sabik ba taki na astenfu SD WhatsApp. Ja toch? De sabik bataki o na abruder dati. Maar nu begrijp en verstand taki, an ego oma sting fu SD WhatsApp, ego oma sting fu Christus. Dat wan taki lobi wang geestelijk konta pa presi fu verstand as sting fu Jezus en volg in. Ja toch, doe sa ei taki. En fu aleri di egi, die den herders, voorgangers egi, lobby wang, de a juiste leri, a zuivere leri. Je begrijpt dat uiteindelijk dan we verstaan als ten voor Jezus en we gehoorzaming en eigenlijk om sa een taki en sa ewani. Want dat taki de skapu voor een sabin sting. Lobby wang, je begrijpt dat if a leri ego tenanga gehoorzaamheid na a voorganger, dat want taki unetis a leri. Alleri neji voor gehoorzaam Jezus. Ja toch? Alleri neji voor volg Jezus. Ja toch? Uiteindelijk na a stevu a voorganger, a herder isabi. En tot daar en niet verder. En dat tabafasi dat de herders, ja de voorgangers, dat hem ik de eigen skapu. Want dat deed dat toch mijn schapen. Lobby wang de skapu aan of wan bischop, de skapu aan of wan apostel, aan of wan profeet. Des kapu aan of wan voorganger, aan of wan herder, des kapu na van goede herder. En if de
Maar die bij de

0: Indians Lubiwang Fugado. De behandel oneerlijk, onrechtvaardig. Lubiwang, wie die de wederom die de opnieuw geboren, hoe de in staat voor handel eerlijk, voor handel rechtvaardig. Want weet je ze, een volledig pakket. Weet je ze, een volledig pakket. Asantaye is stelu in staat voor do aroko en hij stelu in staat voor libi alibi. Dat want taki door Asantaye. Weer in staat voor profiteer, voor drijven boze geesten uit, voor de wonder en teken. En door Asantaye, we abba karakter, we abba maniri, taki desmachuno, deshi, a goede herder, door uno, want u des kapo voor eng. Maar door een verlaagde standaard, dat je begrijpt dat alleen dat neji. Ja toch, want if alleen dat beji, verdeelt hij no bode. Ja toch, if alleen ben ji, voor verstand als ding voor Jezus Christus die de goede herder en volg in, dat want dat hij verdeeldheid no bode. Want na in de goede herder voor wie allemaal. En lik van dat ik ba, anatrobi, lubiwang, if you know a bischop, apostel, profeet, if you de in dienst voor Jezus Christus, dat want dat je verstand als ding voor in en je volg in, want je de geestelijk volwassen. Dat want dat hij in staat voor dusa attacki en voor libelijk van wani. En lubiwang, dat je begrijpt dat zij abi dat je draagt over. En dat hij lubiwang de skapu die echisa leri uiteindelijk o abi. Sado abi, no a gedrag voor jou, no a manier voor jou. Maar adufu a meester, a leidsman en a goede herder. En dat naar Jezus Christus en dat naar Dora Santaye. Dus begrijp en verstaan, Lubiwang, dat die a gedrag voor uno, uw handelwijze, dat is zeer belangrijk. Dus als je bedenkt dat je Lubiwang ide in dienst voor Jezus, naar Jezus Christus steek je in dienst, en ik kan doen zij wani, ik kan handelen voor wani, ik kan gedragen voor wani. Je begrijpt ook dat je de positie voor een dief en waarover, want je no leri de skapu voor verstaan als ding voor een goede herder. Want if you verstaan als ding en je gehoorzaming, dan natuurlijk dat je leerding ook toe voor gehoorzaam in. Maar nu, Lubiwang, a leri die eji na skapu voor een goede herder, ego tenanga gehoorzaamheid na een voorganger. Lubiwang, a bekering die moest vinden precies na abra a heerlini. Want nu de herders, de voorgangers, die maken de eigenschappen. En dat is zorgen voor verdeeldheid. Want anatrobi, zoals ze voor Srana Jude, of zoals ze voor Agrontapo Jude, if you de in dienst voor een goede herder, als ik na in dienst lebiwang, lekwa herder, lekwa voorganger, dan begrijp en verstand dat je jum dit op apprecie voor gehoorzaam in. Ja, voor sabasten voor in en volg in. En zij abi, dat je draagt over. Dus begrijp en verstaan, Lubiwang, Jezus Christus, Heere Jezus Christus, abent tegen den rokomang in dienst voor een pa. Ja toch, want je begrijpt dat die koste wat kost, abe worden uitgeschakeld. Dat want dat die de Lubiwang bekeerding. Ja, de Lubiwang go via a juiste passie, a juiste passie naar in zee. En je begrijpt, Lubiwang, anatrobi, soort genade gaven jou chisi, soort genade gaven jou abi. If you go via a juiste passie, a juiste fascina in zee, asantaye mustir jou, want if asantaye netir jou, yo go you egi way, yo make you eigen schapen, ja, en de schapen overstaan as ten voor jou. En je begrijpt dat ook om jou, maar sapti de taki, eigen om Jezus Christus. Vandaar dat die aboskopu die zie, je begrijpt dat die ding herders, ja, voorgangers, boem voeren voor ding, ik kan dat verwerp aboskopu die zie, ne accepteer aboskopu die zie. Omdat die alleri die den chisi, moet of een verlaagde standaard. En een verlaagde standaard, dat want dat die a gehoorzaamheid voor jou, lekwang skapu voor a goede herder, ego tenanga Lubiwang gehoorzaamheid naar een voorganger, naar een herder, tot daar en niet verder. Dat is zo vast dat hij maakt den eigen schapen. Want als ten die sabi, lobiwang, als hij als ten voor een herder voor jou. Ja, voor een voorganger voor jou. En je begrijpt, lobiwang, je hebt verschillende denominaties, toch? En voor zijn jere, lobiwang, je was ten die jere me goed ervan uit dat je artje geestelijk. Ja toch, je jesi, je opo. En van steen die zie, lobby wan bij de steen voor zeg maar volle evangelie, je moet verstaan. Want je is alleen voor verstaan als steen voor volle evangelie. Zoals, if je bij de voor zeg maar, if je de voor 7 day, ja, EBG, lomsu, dat is een steen. Ja toch, want de. Een herder of een voorganger voor EBG of voor Lomsu of voor volle evangelie en taki, de sabi, lobiwan asting. If je behoort tot a denominatie dat hij, en in af behoort tot a denominatie dat hij, maar lobiwan je sabi, te wans mij taki, evo na volle evangelie of na EBG of na Lomsu. Maar begrijp en verstaan, lobiwan, sabti de taki. Ik ga om sting voor Jezus. Want Jezus Christus dat hij, de kapo voor mij, de sap mij sting en de volg mij. Lobby wang, if eenheid no de, in begrijp en verstand die dat hij, de kapo kan de even verstaan als sting voor a goede herder. Maar je begrijpt dat hij, de volg in, want alleen die identiteit, ik ga ten gehoorzaamheid naar a herder. Voorganger. Dus begrijp en verstaan, lobiwang, verstaan als steen voor Jezus en volg in, want na één paya prijs, na één behala overwinning, en in Johannes 10, vers 10, eitaki, de dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Lobiwang, je begrijpt taki. Jezus Christus inkom voor abi leven en overvloed. En heeft de herders, de voorgangers, Eduardo Collecvaroco moest doen. Heeft de gehoorzaam aan goede herder, dat aan leven en overvloed, ook de zichtbaar, ook de merkbaar. Lobiwang, want tekst die de herders, de voorgangers, gebruikt voor eigenlijk tang onder controle voor ding, gehoorzaam ding, je heerli belangen. Aan de tekst die ik moet uit Hebreeën 13, vers 17, dat betekent, gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u aan hen, want zij zijn het die waken over uw zielen, daar zij rekenschap zullen moeten afleggen. Laten zij het met vreugde kunnen doen en niet als zuchtende, want dat zou u geen nut doen. Lobiwang, a tekst die zie, de herders, de voorgangers, in gebruik, voor hori, de skapu, voor a goede herder, onder controle, zolang de libi. Dus a gehoorzaamheid voor jou, leki wan skapu, voor a goede herder, na, voor gehoorzaam, a voorganger, a herder, want, a voorganger, a herder, die de wan dienst krijgt, hij verstaan als ding voor Jezus Christus en hij gehoorzaam Jezus Christus. Dat want dat hij alleen die hij doet na verstaan als ding voor Jezus, voor gehoorzaam Jezus uiteindelijk. Maar je begrijpt dat door een verlaagde standaard, dat gehoorzaamheid, ik ga ten aan gehoorzaamheid naar een herder, een voorganger. En dat zorgt dat verdeeldheid de. Ja toch, want 99% voor de wederom geborene opnieuw geboren, Chifu Gado, de kapu voor Jezus Christus, een gehoorzaam, een voorganger, een herder. Maar we zien dat eenheid nodig, dan een lichtje moest go branden nu. Ja toch? Dan kon, lebi wang, tapa presi, voor verstand dat hij alleen die edgy, die we tisi, ano volledig. Alleen die edgy, die we tisi, ano compleet. Want alleen die omstissen na verstaan als ding voor Jezus Christus en volg in. Gehoorzaam in uiteindelijk. En na Dora Santae, dat want taki de herders, de voorgangers, geestelijk, de volwassen, want them sabbasting for Jesus and them following the instruction. Lobby want the edgy door asantaye, a lady for asantaye, the belangrijk di ding, want if ding poti lobby want a lady for asantaye, the instruction di asantaye edgy na wan see, but I begrijp taki dan door make de eigen schapen. En dat is zorgen voor verdeeldheid. Dus de verdeeldheid die in het lichaam van Christus, sapt die dat je aan de herders, de voorgangers, die verlagen standaard en alleen die regie moeten voor een verlaagde standaard. Want je begrijpt dat ik gebruik Hebreeën 13, vers 17. Voor hoor je onder controle, zolang je libi, voor dan onder controle voor ding. En dat je zorgen dat je verstand als ten voor ding. En je gehoorzaam ding, en je volg ding, maar dat die lobbywang is zorg voor verdeeldheid. Dus begrijp en verstaan dat je de herders, de voorgangers, die moest bekeer. Maar natuurlijk, allemaal stuk voor stuk, abi de egiwani. Je toch gewoon trouwen naar bischop, trouwen naar apostel, trouwen naar profeet. En je begrijpt dat de potabediening hoger lobbywang dan een positie die de abi. Lekker skapu voor een goede herder. Want als je skapu voor een goede herder, dan is het taki, sawani, en dat dem doe. En dat zo dem libi. Lobby wan me bar je odi, bedenk taka boskopu bij de duidelijk, bij de begrijpelijk. Natuurlijk, je de vrij voor reageer. En nummer na 86 21 17 2. Lobby wan een opdracht die met je ziet doorgenade. Naar God ik de zonen en dochters fugado en opo a volk fugado ai. Dat want dat je nou een dienstknecht, een dienstmaag en je een weiger voor accepteer een volledige waarheid. Je niet accepteer een volledige waarheid. Dat want dat je zorgt dat de zonen en dochters voor God de onmondig. Je zorgt dat je lebe wang een volk voor God uitapu. En hoe ziet je dat je eigen om skapu voor een goede herder. En de sabbasten voor een, want de volg een, de gehoorzaam een. Want inkomen voor leven en overvloed. If anode zichtbaar, if anode merkbaar, anode duivel schuld. Akondo dat de herders, de voorgangers, awanifden, de basi abrading. Dus wat dat want ik den bekeerding. God bless you, lobby one. Nogmaals aan nummer 86 21 17 2. God bless you, God love you. En we love you ook toe. En zo God wani, lobby one, dan we go doro. A wikidia kong in Jezus Christus name. Amen en amen.
1: Hallo, ik ben Mirko. Ik kom van Harry door Shadow.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello, haha.

0: Verdient u minimaal 5000 SRD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse Bank DSB, een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0.75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
1: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun bigiari vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
2: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
3: Ozon 6-in-1 spray en why? De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nademarkt op school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
4: Is echt een aanrader.
5: Jij moet het ook proberen.
6: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel. Want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebook page voor meer informatie.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.